schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen aan boord gemeld en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten olie. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huls kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jornheverbaai. En ze viert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een wele. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

eens al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af, schettigen zij met je

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is het niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn gebouw, in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden werden voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen gevochten had, is nog niet opgespoord. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig in Duitsland is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. De Amerikaanse president Trump ontkent dat het Amerikaanse leger een tekort heeft aan munitie. In de Verenigde Staten worden steeds meer vragen gesteld over het militaire wapenarsenaal. Nu de oorlog tegen Iran al 6 maanden duurt en er nog altijd geen vredesakkoord is. Volgens Amerikaanse media zou de VS bijvoorbeeld een groot deel van de totale voorraad lange afstandsraketten hebben opgebruikt. Intussen vraagt de regering ook meer middelen om de munitievoorraden aan te vullen. Maar Trump blijft ontkennen dat er een tekort is.
1: Mr. President, on munitions, you posted overnight that the US has a massive amount and you denied that there were any shortages. There is a supplemental request for $21 billion to restock. So why is that request still there?
2: Well, because we need more all the time. I mean, we need more. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter.
0: Nog in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse staat New Mexico, heeft een rechtbank technologiebedrijf Meta veroordeeld tot een boete van $567 miljoen. Meta is het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram. Volgens de rechtbank doet Meta liever te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wordt daarom ook verplicht om extra maatregelen te nemen. Zo zouden jongeren onder de 18 jaar Facebook of Instagram maar 90 uur per maand mogen gebruiken. Eerder dit jaar werd Meta ook al veroordeeld tot een boete van $375 miljoen. En voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

een herenhuis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Radio BNN.
2: De tijd van je leven.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De 19-jarige jonge Jaro, die maandenlang in coma lag na een vechtpartij, is overleden. Dat bevestigt zijn familie op sociale media. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het flatgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen, waar hij woonde. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Zij werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De verdachte die betrokken zou zijn bij de vechtpartij in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag voortaan communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin. Veel politiezones deden dat al via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. De politie geeft vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit, zegt Quentin. En die jongeren zijn het beste bereiken via de sociale mediakanalen. Het TikTok-account is wel gescheiden van het interne politienetwerk. In Oost-Vlaanderen is het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten nog uitgebreid. Dat komt door de aanhoudende droogte. Vanaf vandaag mag er geen water meer opgepompt worden op 119 plekken van de 141 waar dat normaal wel mag. Dat heeft provincie-gouverneur Carina van Kouter beslist na samenkomst gisteren van de droogtecommissie. Het verbod blijft van kracht tot de waterstanden in waterlopen en grachten weer op peil zijn. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van de onderzoeksinstelling Vito.
1: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Dat heeft de rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat jongeren onder de 18 niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde met 0-1 gewonnen bij het Griekse Paok Saloniki. Aanvaller Svetkovic scoorde al na 16 seconden. Doelman Colin Kosemans redde nog een strafschop. Een belangrijke overwinning, zegt hij.
2: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: In de derde voorronde van de Conference League won AA Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het weer, we beginnen met veel zon, daarna komen er wolken. Temperaturen tot 25 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

0: BNE.
1: De beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Radio BNE.
2: Tikketje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

ABC, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O giraf, zei dikketje dan. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartement waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Zij werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag vanaf nu communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin. Veel politiezones doen dat al, via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. Volgens de minister geeft de politie vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit. En zijn jongeren het beste bereiken via de sociale media. Het TikTok-account is wel geschikt van het interne politienetwerk. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico beslist. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat jongeren onder de 18 jaar niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van onderzoeksinstituut VITO.
1: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen de Griekse club PAOK Saloniki gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailos Vetkovic scoorde al na 16 seconden. De VAR greep 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. Het is een belangrijke overwinning voor Anderlecht, zegt doelman Colin Kozemans.
2: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: Ook Agent won, dat was in de voorronde van de Conference League. Het werd 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Vandaag begint vrij zonnig, later iets meer wolken, maar wel droog. We halen temperaturen van 20 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Op de A201 richting Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de aansluiting met de buitenring.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, 7 augustus is de internationale dag van het bier. Daar zal ik later vandaag nog eens aan terugdenken. Nu koffie en goede platen.
6: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhaag.

La Belle met een vraag die kan tellen. Hè. Voulez-vous coucher avec moi? Voor velen gaat het slapen weer een beetje beter. Nu er weer frisse wind door de kamer blaast. Tenminste, als je met het raam open slaapt natuurlijk. Enfin, die nacht ligt alweer achter ons. Vertel me gerust wat je plannen zijn vandaag. Door een berichtje te sturen via het Radio Bene-kanaal op 14 Max.

Sjaan in Benidorm zit. Die tegen mijn hoesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot en wat doe je dan? Er in de pakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot door. Ik heb geen voeten meer. En dan denk ik dikwijls aan dat plutske.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

Strangers namen ons nog eens mee op Linkeroever, langs de Schelde. Op onze Facebookpagina VRT Radio BNR roept Willy Sommers op om te stemmen voor zijn 74 mooiste liedjes die we zondag op zijn verjaardag zullen draaien. Monique Rogina heeft gekozen voor een aperolletje, 7 Anjes, 7 Rozen en Late Zon in je Hart. Meestemmen doe je op het Radio BNR kanaal van VRT Max en het kan nog tot morgenochtend 9 uur.

Bang zijn om je geliefde te verliezen, dat is van alle tijden. Eddie Floyd had het erover in Mark Unwood uit 1966. Samson en Marie hebben een nieuwe fixreeks opgenomen, lees ik in het laatste nieuws vanmorgen. Die zal niet op tv te zien zijn, maar vanaf 2 september wel op hun eigen YouTube-kanaal. En het duo pakt vandaag ook uit met een nieuwe single, De Club van Samson. Ik laat je er even van proeven. Mooi.

0: Toto, ook bij Luc Aert uit Mol is het gelukt om te stemmen voor de Radio Bene Willy Sommers 74. Hij zette pluk de dag op 3, dat is sowieso een goed idee. Op 2 staat het water is veel te diep en zijn absolute nummer 1 is Laat de zon in je hart. Dankjewel.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op 14.

liefdesverdriet verwerken in een lied. John Lennon en Paul McCartney deden dat. Peter en Gordon namen het op. Maar er bestaat ook een demo van McCartney zelf. Die vind je bijvoorbeeld op YouTube. Papa.

zijn. Muk, Joep en Ted, dat zijn de drie zonen van Jaap Rezema. En met Joep liep het deze zomer fout in Spanje. Op vakantie viel hij van een speeltoestel. Gevolg, twee gebroken polsen.

Kate Bush, blootvoets, huppelend door de tuin, geniet het van de ochtendtouw in haar nachthemd. Tot zover mijn fantasie. En zometeen naar de realiteit. Er wacht allicht een nieuwe hete week op ons. En David vertelt daar alles over na de swingen blues.

0: swinging blue jeans. Ik kan me niet herinneren wanneer ik nog een lange jeans aan had. Heeft natuurlijk te maken met de hete zomer van 2026. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Nou, ik schrok toch even van dat zeewater. Temperatuur in Mallorca, 33 graden, iets meer dan 33 graden. Dat is ongezien.
1: Ja, inderdaad. Je ziet meer en meer dat zeewatertemperaturen in de Middellandse Zee 30 graden of meer bereiken in de zomer. Maar het is niet alleen daar. Ook ons zeewater is 4, 5 graden warmer dan normaal momenteel. Dus dat gaat niet snel afkoelen. Water warmt traag op, maar koelt ook traag af, liever. En dus dat betekent ja, dat de zee rondom ons, dus wind uit het zuiden, gaat over de warme Middellandse Zee de komende maanden. Dus dat warmt op vanuit het Atlantische Oceaan, Kanaal, de Noordzee ook. Dus dat betekent dat wij niet snel koud zullen hebben de komende weken of zelfs maanden. En dus ja, dat brengt ons meteen bij de actualiteit van het weer. Want vandaag is nog een gezonde dag, laat ik maar zeggen, met temperaturen van ja, rond 24 graden, plaatselijk 25. Aan zee zitten we rond 22. Met flinke zonnige perioden, ook wolkenvelden, ook stapelwolken die opnieuw ontstaan. Zo ja, grote delen van Vlaanderen toch wel bedekken. De zon zit daar ook nog bij, uiteraard. Zo wisselende bewolking. Aan zee zijn er minder stapelwolken. En de wind waait meestal zwak uit veranderlijke of later noordelijke richting. Kan in het westen of het noordwesten zijn windkracht 3 bereiken. Dat is het dan ook. Volgende nacht, net zoals de voorbije nacht, heerlijke slaapkamertemperaturen met 13 à 15 graden. En naar morgen toe of tegen morgen, dan hebben we opnieuw 6, 27 graden als maximumtemperatuur. Met veel zon. Een aantal lokale wolkenvelden, maar toch niet veel. Nadruk blijft op de zon. En dat is de ganse week zo tot ja, een stuk van het weekend van de 15e. En met temperaturen die zondag dan weer rond 30, 31 graden liggen. Aan zee 26. En dan ook ja, 8, 29 graden. Maandag, dinsdag in de Kempen blijft dat rond 30. Aan zee blijft het rond 3, 24 dan. En dan komen woensdag en donderdag nog eens boven 30 graden uit. 2, 33 woensdag tot 4, 35 donderdag. Dat zou dan de warmste dag worden. Ook aan de kust, beide dagen 30 graden. En daarna zakt het, maar zeer geleidelijk. Vrijdag nog 30, zaterdag 29 of 30, zondag de 16e zitten we nog altijd rond 7, 28 graden aan de kust. Al die dagen dan 4, 25. En dan begint toch wel de kans op een aantal regen- of onweersbuien toe te nemen. Het zij in dat weekend, het zij in die derde week van augustus, met dan temperaturen die naar 24 graden gaan of 23 graden. Aan zee zitten we daar rond 22 graden. Dus er lijkt toch wel een kentering op komst. Maar volgende week gaat de zomer nog eens alles uit de kast halen.
0: Oké, dankjewel. Tot straks, hè. 7:15.
1: Tot dan.

Eén van de Spice Girls is deze zomer getrouwd, hè. Mel C, 52 jaar, met een Australisch model, een zekere Chris Dingwall. Alle Spice Girls waren aanwezig op het feest, behalve Victoria Beckham, die met haar man David het WK voetbal volgde in Amerika.

Sven McCoy. Even door de postbus gaan. Benny van Akker geniet van een stevig ontbijt in Staten. Jan de Smet genoot van de kleurrijke zonsopgang in Knokke-Heist. En Christine Akkaert uit Brugge is jarig. Proficiat. You know I can be found sitting home all alone.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In een zone 30 rijden de meeste bestuurders te snel. Sociale mediabedrijf Meta moet een boete van meer dan $500 miljoen betalen. En in het voetbal winnen Anderlecht en Gent allebei hun Europese wedstrijd. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut FIAS. Het heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt zelfs op 41 kilometer per uur. De snelheid werd gemeten op plaatsen zonder snelheidsremmers, flitspalen enzovoort. Op die plekken rijden mensen dus nog te vaak te snel, zegt Stef Willems van FIAS.
1: In een zone 30 volstaat het niet om gewoon bij het begin van de zone 30 alleen een bord te zetten. Het is altijd belangrijk als je ook een visuele prikkel geeft aan de mensen. Ook het wegbeeld versmallen, eventueel asverschuivingen. Niet elke bestuurder die te hard rijdt in een zone 30 doet dat omdat ze van plan zijn om te hard te rijden. Maar hoe visueel duidelijker dat je dat kan maken, hoe makkelijker voor de bestuurder om die snelheid ook te gaan respecteren.
0: Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. En de dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord. Een van hen moest ook enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag vanaf nu communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Veel politiezones doen dat al via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. Volgens de minister geeft de politie vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit. En zijn jongeren het best te bereiken via de sociale media. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van meer dan $500 miljoen. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Vanuit Washington, Steven de Kranen.
2: De rechter in New Mexico noemt Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, letterlijk een maatschappelijk probleem en een gevaar voor de samenleving. Volgens hem beschermt het bedrijf kinderen onvoldoende tegen psychologische schade en seksueel misbruik en brengen de social media platformen jongeren te gemakkelijk in contact met volwassen misbruikers. Meta moet nu maatregelen nemen. Jongeren onder 18 jaar mogen Facebook en Instagram nog maximaal 90 uur per maand gebruiken en accounts van kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden verwijderd. De boete komt bovenop een eerdere straf, waardoor Meta in deze zaak bijna $1 miljard moet betalen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers en programma's rond mentale gezondheid bij jongeren. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.
0: De Amerikaanse president Trump ontkent dat het Amerikaanse leger te weinig munitie heeft doordat de oorlog tegen Iran maar blijft duren. Volgens Amerikaanse media zou de VS bijvoorbeeld al een groot deel van de totale voorraad lange afstandsraketten opgebruikt hebben. De regering vraagt ook veel meer geld om de munitievoorraden te kunnen aanvullen. Maar dat betekent volgens Trump niet dat het Amerikaanse leger te weinig wapens over heeft.
3: We're watching that very closely, but we have certain types which are very powerful and very good, and we have an unlimited supply. We have literally massive amounts of ammunition.
0: We hebben nog altijd massaal veel en extreem krachtige wapens in voorraad, zegt Trump. Er zou dan toch geen munitie aan boord geweest zijn van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Vlakbij dat vliegtuig was een drone met explosieven gevonden. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had die lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne, dat zegt de politie. Volgens de Duitse regering is het mogelijk dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in Griekenland gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailos Cvetkovic scoorde al na 16 seconden. Daarna greep de VAR 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. De overwinning is al een goed begin, zegt doelman Colin Kozemans.
4: We zijn denk ik nog maar 1 of 7 samen aan het werk. Nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een heel belangrijke competitieopener. En in die Europese twee wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
0: Ook Gent won in de voorronde van de Conference League. Het werd 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft deze week een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van onderzoeksinstituut VITO.
5: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: Vandaag begint vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Dit nieuws begon met ons rijgedrag. 2 op de 3 bestuurders in België rijden te snel in een zone 30, zegt Verkeersinstituut Vias. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Op de E403 richting Kortrijk zijn bij Moorsele 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Goedemorgen. VRT.

Luc Steno valt nooit uit zijn rol als het over relaties gaat. Dat hoofdstuk houdt hij liever privé. Maar kijk, hij vindt alle vrouwen mooi. Wijlen Benny Nijman nam dat liedje ook op met een andere tekst, waarin hij op het eind "Mooi zijn alle mannen" zingt. Elk zijn goesting.

Ticket to Ride was het eerste nummer van de Beatles dat langer dan 3 minuten duurde. Ja, het verscheen in 1965. Camille heeft al wat blauwe plekken opgelopen daar in haar circus in Oostende. Tijdens de show haalt ze acrobatische toeren uit. En dat heeft zo zijn gevolgen, lees ik vanmorgen in het laatste nieuws. Blauwe plekken op haar arm en een groot exemplaar op haar billen. Maar dat kan ze verstoppen in haar panty. Ondertussen zijn er al 50.000 kaartjes verkocht en komen er 4 extra shows. Camille probeert 8 uur per dag te slapen om het vol te houden. En ze kiest voor gezonde voeding, kip, pasta en groenten.

0: Mary McGregor na de ode aan het ultieme vakantiegevoel door Linny en de Wespen. Die hebben zich zo geamuseerd op beleuzenissen, lees ik. Vanavond staan Oski, Laura, Tesoro en Milk Inc. daar op het podium van de Oude Markt in Leuven. Zometeen de geur van wiet door je radio.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Knaldi! Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio Bene.

Reset, een Nederlandse groep die met She Likes Weed scoorde in 1970. Toen rook het centrum van Amsterdam nog niet zo sterk naar wiet. Enfin, blijkbaar ging dat nummer niet over cannabis, eerder over onkruid. Als ik mijn gazon bekijk, dan is het enige wat nog groen is de klaver, met de bijhorende bijtjes die zich amuseren op die bloemen. Het is dus uitkijken als je zonder schoeisel door onze tuin trappelt. Want als ze steken, dan ga je spontaan dansen.

Een lipafdruk van 's morgens vroeg. Je kreeg die van Sixpence None the Richer. Vanmiddag gaat Anja Daams op bezoek bij een bekend duo, James Cook en zijn man Dorian. Gisteren waren die trouwens 5 jaar getrouwd. Hoe ze het samenstellen komen we tussen 12 en 1 te weten in Als de muren konden praten.

uit 83, Split Enz, een Nieuw-Zeelandse groep met onder meer de broers Tim en Neil Finn, die later Crowded House vormden. Hè. Terug naar Vlaanderen nu voor Laura Lin, die terugdenkt aan een vakantielief. Eerst dit, op de E403 richting Kortrijk zijn bij Moorselen twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval.

0: Stevie Wonder over het zonnetje in zijn leven. Bij de een is dat een partner uit de duizend. Bij de ander een trouwe viervoeter. Bij onze weerman David is het zijn poes, Mitzi, zijn beste vriendin. Tenzij ze tijdens het weerbericht op het klavier van zijn computer tokkelt. Want dan verandert David in een donderwolk.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Jeremy Vrielink. Haast en spoed is zelden goed, maar vanaf nu moet het toch gaan gebeuren als je nog wil meestemmen voor de Radio Benewielig Zomers 74. Nog een paar titels. Een beetje verliefd. Buona Not

0: tweede single van de Fortunes, ex-luisteraars van de piratenzender Radio Caroline, die werden klaarwakker met mooie herinneringen, denk ik. Die mag je altijd delen. Laat je bericht maar komen. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, alweer een stralend begin van de dag. Krijgen we wolken ook?
1: Ja, wel, er zijn er een aantal in West-Vlaanderen, het westen van Oost-Vlaanderen momenteel. Ja, op sommige plaatsen is het wat bewolker. Trouwens, eigenlijk niet zo ver van jou, zie ik momenteel. Kijk eens naar buiten.
0: Nee, absoluut niet. Voor mij, achter mij, rechts van mij. Nee, alleen maar zon, stralend.
1: Ja. Wel, op veel plaatsen is dat zo. In het westen niet overal. Dus ja, zon en wolken wisselen af. Uiteindelijk vooral ja, grote delen van Vlaanderen, zeg maar de noordwestelijke helft van België. Dus dat dekt een groot deel van Vlaanderen toe. Met droog weer, dat uiteraard wel. Dan die stapelwolken die in de namiddag wat talrijker worden. Rond de middag, behalve dan aan zee, dan hebben ze daar op dat moment dan net minder stapelwolking. Temperaturen rond 24 graden op de meeste plaatsen. Dat kan lokaal 25 zijn. Aan zee is dat een graad of 22. Met vanavond en vannacht ook quasi helder weer. Graad of 13, 14. Dus opnieuw een goede slaapkamertemperatuur. Ik zou zeggen, geniet ervan. De komende dagen wordt dat een beetje minder. Mm-hmm. Morgen is het al warmer. Zonnig weer. Een aantal wolkenvelden, maar de nadruk op de zon. 26 graden. Aan de kust zitten we rond 25. 26, 27 morgen. Kempen 28. Zondag 30. Of 31. Aan zee 26, 27. En dan maandag en dinsdag. Ja, een beetje minder warm. Wellicht weer onder 30 graden dan. Met 27, 28, lokaal 29. En dan ja, woensdag en donderdag zitten we weer daarboven. Met 31 tot 33 graden woensdag. En 32 tot 35 donderdag. Dat zou dan de warmste dag worden. Ook aan zee dan rond 30 graden op beide dagen. En dan een geleidelijke afkoeling. Want vrijdag en zaterdag zitten we nog rond 30 graden. Of zaterdag er net onder. En dan gaat het verder naar beneden. Om uiteindelijk in de week van de 17e dan te belanden op 4, 25 graden. Met een toename van de neerslagkansen in die week. Het kan al zijn dat er een regen- of onweersbui in de loop van het weekend is, van 15, 16 augustus. Zo niet, dan is het later. En ik zie wel ja, dat er toch meerdere dagen zijn in die week dat er kans is op een aantal van die buien of perioden met regen. Dus dat er dan toch wel een regimeverandering wat het weer betreft op til zou zijn. Ik zie dat nu al ja, dagen. Dus dat wordt altijd maar bevestigd. Dus ik ga ervan uit dat die kans ook groot is dat dat ervan komt. Maar in elk geval, volgende week gaat de zomer nog eens alles uit de kast halen. En wellicht, ik heb nog geen echt beeld op de laatste week van augustus. Dus wat ik nu zie in tendensen is dat het dan ook niet meer meteen tot een hittegolf zou komen. Maar de kans bestaat wel volgende week dat we de derde zouden krijgen van het seizoen. Stel dat het zo is. Dat is eigenlijk dan nog maar twee keer voorgekomen tot nu, 2019. En in 1947, toen waren er zelfs vier. Dus dat gaan we niet halen, die vier. Toch niet in Ukkel. Regionaal zal het wel zo zijn. Hè. Op sommige plaatsen zal de vierde hittegolf wellicht een feit zijn.
0: Maar dus, we hebben ooit één gehad in september, hè, David. Dus, alleen.
1: Dat is waar. In 23 hebben we dat gehad. Ah, dat was de eerste die we in september hebben gehad. Maar de zomer eindigt 31 augustus.
0: Ah, ja, dat is waar.
1: Ik.
0: Ja. Voor jou.
1: Allee, de meteorologische zomer. Ja. Ja, voor de statistieken. Dus ja, juist zijn. En dan rest er mij enkel jou nog een heerlijke vakantie toe te wensen.
0: Amai, merci. Dankjewel, David. Tot veel later. Hè?
1: Tot veel later. Bye.

0: De Rolling Stones. Deze week werd meer dan eens duidelijk dat een doucheplaat aanvragen voor iemand veel leuker is dan een verjaardagskaart opsturen. Dat doen we na het nieuws nog eens over.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In een zone 30 rijden de meeste bestuurders te snel. Sociale mediabedrijf Meta moet een boete van meer dan $500 miljoen betalen. En in het voetbal winnen Anderlecht en Gent allebei hun Europese wedstrijd. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Verkeersinstituut FIAS heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt op 41 kilometer per uur. De metingen gebeurden op plaatsen waar bestuurders niet afgeremd worden door bijvoorbeeld een drempel, een flitspaal of een trajectcontrole. En dan rijden we vaker te snel, zegt Stef Willems van FIAS.
1: Je moet de mensen natuurlijk helpen en je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden, omdat het ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid. In die zin dat dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
0: In Vlaanderen rijden gemiddeld 5 op de 10 bestuurders te snel in een zone 30. In Wallonië zelfs 8 op de 10. Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord en een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van meer dan $500 miljard. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Vanuit Washington, Steven de Kranen.
2: De rechter in New Mexico noemt Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, letterlijk een maatschappelijk probleem en een gevaar voor de samenleving. Volgens hem beschermt het bedrijf kinderen onvoldoende tegen psychologische schade en seksueel misbruik en brengen de social media platformen jongeren te gemakkelijk in contact met volwassen misbruikers. Meta moet nu maatregelen nemen. Jongeren onder 18 jaar mogen Facebook en Instagram nog maximaal 90 uur per maand gebruiken en accounts van kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden verwijderd. De boete komt bovenop een eerdere straf, waardoor Meta in deze zaak bijna $1 miljard moet betalen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers en programma's rond mentale gezondheid bij jongeren. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.
0: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het zijn 16 virussen die eerder dus niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. De virussen zijn niet gevaarlijk voor de mens. De doorbraak kan worden gezien als goed nieuws omdat ze op termijn zo misschien ziektes kunnen genezen waar nu nog geen remedie voor bestaat. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken houdt ook gevaren in, zegt viroloog Mark van Ranst.
3: Die kunnen uit een lab ontsnappen, die kunnen problemen geven. Je hebt virussen die goede dingen doen, maar je hebt er natuurlijk ook die mensen kunnen ziek maken. In dit geval is dat allemaal gedaan met de beste bedoelingen, maar de toekomst laat zich raden. Mensen zullen dit gebruiken of proberen te gebruiken met slechte bedoelingen ook. En dan is dat een ethisch probleem.
0: Op een school in de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 6 mensen doodgeschoten. De 6 slachtoffers zijn leerkrachten en studenten. Er vielen ook zeker 15 gewonden. De dader zelf is ook omgekomen. Dat zou een tienerjongen zijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord geweest zijn van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Vlakbij dat vliegtuig was een drone met explosieven gevonden. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had die lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne, dat zegt de politie. Volgens de Duitse regering is het mogelijk dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in Griekenland gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailos Vetkovic scoorde al na 16 seconden. Daarna greep de VAR 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. De overwinning is al een goed begin, zegt doelman Colin Kosemans.
4: We zijn denk ik nog maar 1 of 7 samen aan het werk. Nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een belangrijke competitieopener. En in die Europese 2 wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus We hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
0: Ook Agent won in de voorronde van de Conference League met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van veel uiteenlopende rollen in films, tv-series en toneelstukken. In de jaren 70 brak hij door met de hoofdrol in de film Max Havelaar naar het boek van Multatuli. En hij speelde ook de vader van Siske de Rat. Zijn laatste filmrol was 3 jaar geleden in Sweet Dreams samen met zijn zoon. En hij was vorig jaar nog te zien in de serie Medisch Centrum West. Peter Faber is 82 geworden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft deze week een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
5: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceaan gaat meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Vandaag begint vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Dit nieuws begon met ons rijgedrag. 2 op de 3 bestuurders in België rijden te snel in een zone 30. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Op de E403 richting Kortrijk is in Moorseren de weg vrijgemaakt. Er staat nog 10 minuten file vanaf het parkeerterrein in Oekenen.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een mooie vrijdag.

0: Sean Elliott. Het is ruim 8:15. Op naar het Oost-Vlaamse einde.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Bij Johan Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Zeg Johan, de streek van Oudenaarde. Het is vandaag Internationale Dag van het Bier. Daar kennen ze echt wel iets van lekker bier, hè? Ben jij een kenner?
2: Tuurlijk, dat is de bierstad Oudenaarde.
0: Ah, je hebt er ervaring mee.
2: Ja, ik heb in 1984 bierprins geweest. En ik mocht niet drinken van mijn vader, want mijn vader was een sportatleet. En ik mocht niet roken en niet drinken. En ik kreeg als prijs 156 bakken bier.
0: Ja, je mocht niet drinken. Wat moest je daar dan mee doen?
2: Nee.
0: De hele straat trakteren.
2: Wel, ik heb dat een beetje verdeeld. Een paar goedkoop verkocht in die tijd. En ze waren bezig met mijn huis aan het bouwen. En gelukkig staat mijn huis nog altijd schoon recht.
0: Fantastisch. Wie wil jij vandaag verrassen met een doucheplaat?
2: Ah, dat is Nadineke. Dat is mijn vriendin. We zijn al 18 jaar samen. En die heeft al veel meegemaakt in haar leven. En ik wou dat aanvragen voor haar.
0: Ja, heel mooi. Liedje van Roy Orbison. Lana, gaan we zo meteen draaien. Hoe zal je verder vieren vandaag?
2: Deze namiddag zitten we met Volk en we gaan dat zondag verder vieren.
0: Een verjaardagsweekend, zowaar, voor Nadine.
2: Ja.
0: Fantastisch. Ja. Dankjewel voor de aanvraag en geniet van jullie verjaardagsweekend.
2: Jullie ook bedankt. Veel succes.
0: Dank
3: u. Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
4: Vraag hem nu aan via het Radio Bene-kanaal op Facebook.

Roy Orbison op verzoek. Weet je wie er morgen 78 wordt? Salem Segers. En dat viert hij zondag in een uitverkochte kaasboerin in Molpostel. Bovendien staat hij ook 55 jaar op het podium. En hij luistert. Dus beste Salem, meester Jos, proficiat. Ja.

0: me nooit.
1: Dat zingt hij dus al 55 jaar. Verlaat me nooit. Salem Segers, morgen wordt hij 78. En wie zitten we overmorgen in de bloemetjes?
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio Bene, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Welk nummer staat voor jou op 1?
4: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
4: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Nog steeds à volonté.
5: This is a mussel van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

Jaren 80 muziek van Chic, en dit wil ik je zeker ook meegeven. Zondag namiddag tussen 4 en 6 krijg je alleen maar evergreens uit 1981. Wat zit daar zoal tussen? Naar de Zee van Willy Sommers, Hopeloos van Wiltura, 9 to 5 van Dolly Parton. En ook Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen. Radio Deni, tophits uit 81 dus, nu zondag van 4 tot 6.

0: Matthias Vergels en het Machtlawaai. Zo staat het op de affiche van zijn zomertour. Volgende halte is de kermis van Pepingen op 16 augustus. Van de artiesten van bij ons naar de mooiste evergreens. Zo gaat het hier keer op keer op Radio Bene. Wat denk je van Tina Turner?
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

daar krijg je toch nooit genoeg van. De Queen of Rock, Tina Turner, hier op Radio Bene. En wist je dat we hier wekelijks het weekend inzetten met Radio Bene Feesthits? Vanaf 6 uur vanavond tot

0: geboren in Milaan, zie ik, Adriano Celentano, met een lied waar een andere grote naam uit Italië aan meeschreef, Paolo Conte. Juist die van Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Lindsay is er al de hele week bij met het album Dichtbij uit 2015. George Lerings uit Zaventem liet al weten dat hij er voluit van geniet. En vandaag nemen we afscheid van die plaat met Ik mis je meer en meer. Lindsay.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Supertramp, het is 7 voor 9. Op het Radio Bene-kanaal van VRT Max hebben we met verbazend veel kenners van het repertoire van Willy Sommers te maken. Carlos van Makelberg bijvoorbeeld, die hoopt dat Liefdesverdriet, een lied uit 84, in de Radio Bene Willy Sommers 74 zal staan. En Annemie van Stappen vraagt zich op onze Facebookpagina af wanneer we die toplijst zullen uitzenden. Zondag, Annemie, van 9 tot 2.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het zijn 16 virussen die dus nog niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. De doorbraak kan gezien worden als goed nieuws, omdat de virussen op termijn misschien ziektes kunnen genezen. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken, roept toch ook vragen op, zegt viroloog Mark van Ranst.
1: Die kunnen uit een labo ontsnappen, die kunnen problemen geven. Je hebt virussen die goede dingen doen, maar je hebt er natuurlijk ook die mensen kunnen ziek maken. In dit geval is dat allemaal gedaan met de beste bedoelingen, maar de toekomst laat zich raden. Mensen zullen dit gebruiken of proberen te gebruiken met slechte bedoelingen ook. En dan is dat een ethisch probleem.
0: Het blijkt heel moeilijk om ons aan de snelheid te houden in een zone 30, zeker als er geen snelheidsremmers zijn. Dan overschrijden 2 op de 3 bestuurders de limiet. Verkeersinstituut Vias heeft dat gemeten op plaatsen in heel het land waar geen drempels of flitspalen of trajectcontroles zijn. Dan gaan we dus vaker in de fout, zegt Stef Willems van Vias.
2: Je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden. In die zin dat dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
0: In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen gedood. De meeste slachtoffers vielen op een school in de buurt van de hoofdstad Bangkok. Els Ayels, wat weet je al zeker in deze zaak?
3: Wel, een tienerjongen zou naar de school zijn getrokken en is daar in het rond beginnen te schieten. Volgens de politie zijn er zeker 26 kogels afgevuurd en er zouden ook nog 34 ongebruikte kogels zijn teruggevonden. 3 leerkrachten en 3 leerlingen overleefden de schietpartij niet en er zijn ook een stuk of 15 gewonden. Ondertussen zijn ook bij de schutter thuis 2 doodgeschoten mensen gevonden. Het zou gaan om de grootouders van de dader. Die is trouwens ook overleden, maar hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk.
0: Dankjewel, Els. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde in heel veel films, tv-series en toneelstukken. Hij begon te acteren in de jaren 70 en brak door met zijn hoofdrol in Max Havelaar, naar het boek van Multatuli. In de jaren 80 speelde hij de afwezige vader in Siske de Rat. Hier hoor je hem in gesprek met zijn zoon, die net zijn moeder heeft doodgestoken en naar de gevangenis moet.
4: Ik weet niet wat ik zeggen moet.
5: Als ik vrij ben, mag ik dan bij jou en tante Jans komen wonen?
4: Tuurlijk. En ik ga nooit meer weg. Ik wou ook er zelf een kant had gemaakt. Zal hier ooit overheen komen?
6: Dat weet niemand.
0: Zijn laatste filmrol was 3 jaar geleden in Sweet Dreams, samen met zijn zoon. En hij was vorig jaar nog te zien in de serie Medisch Centrum West. Peter Faber is 82 jaar geworden. De dag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel droog, tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar, Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is winterdien.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rozen.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visky.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie. Dat is ze.
5: De Vos Lemmis.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De jongen van 7 die woensdagnacht overleden is bij hem thuis in Merchtem in Vlaams-Brabant, is met geweld om het leven gebracht. Een oom, de moeder en een vriendin van haar zijn opgepakt. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
1: Er rezen toen al vermoedens dat het om een verdacht overlijden ging, omdat het kind toch verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen had. En nadien, gisteren namiddag, is er in het ziekenhuis nog een autopsie uitgevoerd. En daaruit is gebleken dat het kind verschillende verwondingen vertoonde die volgens de wetsdokter compatibel kunnen zijn met kindermishandeling.
0: De 24-jarige oom van de jongen wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin zijn opgepakt op verdenking van schuldig verzuim, omdat ze de jongen geen hulp geboden zouden hebben. Ze komen vandaag voor de onderzoeksrechter. B-Note, het moederbedrijf van B-Post, daalt met bijna 10% op de Brusselse beurs. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verlaagd. Het rekent nu op een bedrijfswinst van 140 miljoen euro in plaats van meer dan 165 miljoen. Bij B-Post werd in het voorjaar wekenlang gestaakt tegen de nieuwe werkroosters voor postbodes. Volgens B-Post heeft dat het bedrijf ruim 25 miljoen euro gekost, ruim 10 miljoen meer dan eerder geraamd. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van Amerikaanse wetenschappers volledig nieuwe virussen geproduceerd. De virussen kunnen gebruikt worden om bepaalde bacteriën te doden die gevaarlijke ziektes veroorzaken en waarvoor nu nog geen remedie is. Maar er schuilt ook gevaar in, want de AI-modellen die levende virussen kunnen maken zijn vrij makkelijk te vinden, zegt viroloog Mark van Ranst.
2: Na 5 minuten heb je dat gevonden en krijg je dat wel aan de praat. De DNA-synthesemachines, eigenlijk zijn die ook te koop. Dat is duur, maar die zijn te koop. Het is ook niet alsof dat iedereen in de achterkeuken dat zelf kan gaan doen. Daar heb je nog altijd wel behoorlijk wat biologie en virologie kennis nodig om dat te kunnen doen. Maar ondenkbaar is dat niet meer.
0: In Jemen zijn zeker 30 doden gevallen bij luchtaanvallen van de Houthi-rebellen op kampen van het leger. Volgens het leger kwamen bij een tweede aanval van de rebellen ook 11 burgers om het leven. De Houthi-rebellen controleren een belangrijk deel van Jemen en vallen de laatste tijd ook vrachtschepen aan die langs de kust van Jemen varen. Die aanvallen zijn vooral gericht op schepen van buurland Saoedi-Arabië, omdat Saoedi-Arabië de regering in Jemen steunt. De Houthi-rebellen worden dan weer gesteund door Iran. Vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE. Herbert heeft je deze ochtend zachtjes wakker gemaakt hier bij Radio BNE. Ik neem het over met muziekjes om gewoon te genieten. Welkom.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

0: De geweldige stem van Etta James, I Just Want To Make Love To You. Dit is een legendarisch nummer van ene Willie Dixon in 1954. Het werd maar liefst 60 keer gecoverd. Deze versie van Etta James kan je misschien ook kennen uit een Coca-Cola reclamespotje. Geen cola nu, maar een koffietje. Daar geniet ik van op dit moment. En Jo Valli zorgt voor een aangenaam zeebriesje aan het Noordzeestrand.
1: Ik

The Kinks met Lola. The Kinks konden met dit liedje twee keer aan de kassa passeren. De oorspronkelijke versie uit 1970 was goed voor een nummer 1 hit. En dat gebeurde precies 10 jaar later in 1980 nog eens. De live versie werd uitgebracht op single en die ging ook naar nummer 1.

0: zomer op Radio BeNe.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BeNe.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Het is nieuw en je hoort het hier bij Radio BNE. En om helemaal mee te zijn met de hits van vandaag, luister je elke zaterdag van 4 tot 6 naar de Radio BNE Vlaamse 30 met Peter Hermans. Hey!

Uit 1959, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Heb jij je smartphone of tablet bij de hand? Dan is dit een goed moment om vriend te worden van VRT Radio Beni. Ga zeker eens kijken op onze Facebookpagina. Je vindt er foto's van de DJ's, bekende jarigen en bijvoorbeeld bij wie Anja Daams straks tussen 12 en 1 aanbelt voor Als de Muren Konden Praten. Geef ons gewoon een duimpje.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Leuke vibes van Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Nu, zondag 9 augustus, doen we een specialeke hier bij Radio Bene. Zondag wordt Willy Sommers, ja ja, 74 jaar. En daarom presenteren Vanessa van Hoven en Peter Hermans van 9 tot 2 de Radio Bene Willy Sommers 74. Als dat geen fijn idee is als verjaardagscadeau, zeker luisteren dus nu zondag tussen 9 en 2 naar de Radio Bene Willy Sommers 74.

More Than Sympathy, je hoorde Injas. Dit is een van zijn allerbekendste nummers. Maar Injas Baard schreef bijvoorbeeld ook het liedje Baby Baby, waar Nicole en Hugo mee naar het Eurovisie Songfestival trokken. En hij schreef ook liedjes voor onder andere Misha Mara, Niels William en Liliane Saint-Pierre. Injas is West-Vlaming, in hart en nieren. En dat zijn ook de gasten van Ertebrekers. Hier zijn ze met Zij, de G.

0: Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio BNE. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij James Cook en zijn man Dorian.
1: Hey Anja, James hier en...
2: Dorian.
1: Ja, wij nodigen nu uit bij ons thuis, hè.
2: Een gezellig koffietje. Kom maar af.
1: Ja, friet de boterkoekjes niet. En, dan weten we dat er zijt, want dan doen we nog vleugend welke. Yo, bye-bye.
0: Ja, alles spiek en span daar. Zeker luisteren dus straks tussen 12 en 1 bij Radio BNE. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan natuurlijk ook alle afleveringen als podcast beluisteren op VRT Max.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongen van 7 die woensdagnacht doodgevonden werd in een appartement in Merchtem is door geweld overleden. Zijn verwondingen waren mogelijk het gevolg van kindermishandeling. 3 mensen, de oom en de moeder van het kind en nog een vriendin van de moeder, zijn opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
1: De 3 zijn dan gearresteerd, zijn gisterenavond verhoord en op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle 3 voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. Dat wil eigenlijk zeggen geen hulp geboden aan iemand die in grote nood verkeert.
0: Ons land gaat in september een 30-tal militairen naar Groenland sturen voor een NAVO-missie. Dat heeft minister van Defensie Theo Francke aangekondigd. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken lang zullen meedoen aan een training. De militaire missie van de NAVO werd begin dit jaar opgestart toen er grote spanningen waren tussen de VS en Groenland. President Trump zei toen verschillende keren dat hij wilde dat Groenland Amerikaans grondgebied zou worden. Lotus Bakeries, de maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta, gaat zijn fabrieken de volgende jaren fors uitbreiden. Tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke, in Oost-Vlaanderen en in de VS en Thailand. Volgens het bedrijf wordt dat de grootste investering ooit. De voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff speculoosproducten niet volgen. De extra investeringen moeten extra groei mogelijk maken. In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten. Hij ging naar een school en school daar in het rond. Minstens 5 leerkrachten hebben dat niet overleefd en er vielen ook 15 gewonden. Ook de schutter zelf is omgekomen, hoe is nog niet duidelijk. Na de schietpartij vond de politie bij de jongen thuis ook de lichamen van zijn grootouders. Ook zij waren doodgeschoten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zon, maar ook wat wolken tussen 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Daarna een zonnig weekend en dan stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.
4: De tijd van je leven.
5: Nog een uurtje samen.

Wat een mooie en diepe stem heeft hij toch, hè? Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore. Je kent hem ook van If I Were a Rich Man van 3 jaar eerder. Speciaal was dat Roger ook heel goed kon fluiten. Hij had ooit een hit met het instrumentale The Mexican Whistler. Na regen komt zonneschijn. En dat weten ook Frans Bauer en Marianne Weber.

The Young Rascals en Groovin uit 1967 alweer. Ken je Jelle van Daal nog? Ze zong ooit bij de dancegroep Lasgo. Dat was toen in het Engels, maar tegenwoordig zingt ze ook in het Nederlands. Luister maar, hier is ze met Kleuren in de regen.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.

uit 82. Adrian Gurwitz met Classic. En nu surfmuziek alsof het van de Beach Boys komt. Wel, het komt half van hen. Brian Wilson van de Beach Boys schreef het liedje. En Jan en Dean deden nog een paar aanpassingen. Hier zijn ze met Surf City.

Laura van Jan Smit. En nu nummer 1, die bijna niet op single was verschenen. Ja, ja, en weet je, de Carpenters schreven Top of the World en zagen het als een albumtrack. Maar Lynn Anderson coverde het liedje. En die versie werd direct een hit en toen schoten de Carpenters in een kramp. Ja, ja, ze hebben er dan ook maar snel een versie als single uitgebracht. En het werd een nummer 1 hit. We gaan er hier samen naar luisteren bij Radio Bene. Top of the World, The Carpenters. Such a

De radio's bij Radio Bene. Tegenwoordig heb je je radio altijd in je broekzak. Je kan Radio Bene 24 uur per dag dan beluisteren op vrtmax.be of via de app van VRT Max. Zo hoef je ons nooit te missen. Ook niet in het buitenland. En in Vlaanderen ontvang je Radio Bene ook op DHB+.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
4: Beetje zenuwen.
3: Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white

De Starlings up all night. Hopelijk toch niet voor slecht slapende baby's. Ik denk het niet. Tegenwoordig zijn Tom Dice en Cato Kalebout beide solo aan het optreden. En wie weet halen ze later Starlings nog eens uit de kast. Ik hoop het, want ze zijn zo leuk samen. Ik had het over slecht slapen. Hier is het zandmannetje. Hij belooft je mooie dromen.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince

Niet zoals hier waar midden je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

dat zijn van die typische evergreens die iedereen kan meezingen. Voilà, en ook die vooral in je hoofd blijven hangen. Daar staat Radio BNE voor. We hadden eerst Raymond met Liefde voor Muziek en dan deze Crystals met The Do Run Run. Naar de 70s nu met Rose Royce. Love Don't Live Here Anymore. You

Una Mattina, Bella Ciao, Rocco Granata. En dit is een liedje met een politieke geschiedenis. Het was het strijdlied tegen de nazi-bezetter in Italië en tegen de fascisten die collaboreerden met de Duitse bezetter. Het werd weer heel populair door de Netflix-reeks Casa de Papel. Gewoon genieten zit erop. Voilà, veel plezier nu met Anja Daams en James Cook en zijn man Dorian. Ik zou zeggen, tot de volgende. Barbara.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongen van 7 die overleden is in Merchtem was wellicht mishandeld. Er doen volgende maand 30 Belgische militairen mee aan een NAVO-missie op Groenland. En de ebola-uitbraak in Congo is bijzonder dodelijk. De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden is in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant, was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. Marieke van Kouwenbergen, wat zegt het parket over de zaak?
1: Wel, de hulpdiensten zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeroepen naar een woning in het centrum van Merchtem. En daar vonden ze dus het levenloze lichaam van een jongetje van 7 jaar oud. Hij had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. En daarom vermoeden ze al snel dat het kind met geweld om het leven was gebracht. Dat vertelt ook Sabine Lieves van het parket Halle Vilvoorde.
2: Het parket heeft dan een wetsdokter aangesteld die het kind eerst ter plaatse heeft onderzocht in het appartement zelf. En gisteren namiddag is er in het ziekenhuis nog een autopsie uitgevoerd op het lichaampje. En daaruit is gebleken dat het kind verschillende verwondingen vertoonde die volgens de wetsdokter compatibel kunnen zijn met kindermishandeling.
1: Ja, de jongen woonde officieel met zijn moeder in Denderleeuw, maar ze verbleven blijkbaar al zo'n 2 maanden bij haar broer in Merchtem. Die 24-jarige oom is nu opgepakt, samen met de 27-jarige moeder en een vriendin van 22 die ook in dat appartement was.
2: En op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle drie voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
1: Het parket vraagt nu dat ze alle drie aangehouden worden.
0: Dankjewel, Marieke. Ons land stuurt in september een 30-tal militairen naar Groenland voor een NAVO-missie. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken zullen meedoen aan een training. De NAVO-missie is er gekomen door de spanningen tussen de VS en Groenland, een autonoom gebied van Denemarken. President Trump zei verschillende keren dat hij er Amerikaans grondgebied van wil maken. De NAVO-missie is een waarschuwing, zegt minister Franke.
3: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO, niet met België alleen, maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, dat gaan we niet van wegkijken. We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
0: B-Note, het moederbedrijf van B-Post, zakt bijna 10% op de Brusselse beurs. B-Post heeft bekendgemaakt dat de stakingsacties in het voorjaar het bedrijf ruim 25 miljoen euro gekost hebben. Steve Rombout, dat is blijkbaar meer dan verwacht.
4: Ja, tot nu toe had B-Post ingeschat dat die staking het bedrijf zo'n 15 miljoen euro zou kosten. En nu wordt het geschat op 25 miljoen. De postbode staakte afgelopen lente 5 weken lang tegen de nieuwe werkroosters, waardoor ze later op de dag moeten beginnen te werken. En dat maakt deel uit van de plannen om te evolueren van een postbedrijf naar een logistiek bedrijf. De klassieke postbedeling die daalt al jaren, maar kreeg in dat tweede kwartaal door de staking een extra klap. En zelfs de pakjesbedeling die doorgaans stevig groeit, daalde met bijna 10%. Maar ook los van de staking zou de bedrijfswinst wat lager zijn uitgevallen dan verwacht, onder meer door minder goede resultaten in Amerika. En gezien de stevige schuldenlast van het bedrijf maakt dat beleggers ongerust.
0: Dankjewel, Steven. En beter nieuws van Lotus Bakeries. De maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta gaat zijn fabrieken de volgende jaren fors uitbreiden. Tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke, in Oost-Vlaanderen en in de VS en Thailand. Volgens het bedrijf wordt dat de grootste investering ooit. De voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff-speculoosproducten niet volgen. De investeringen moeten extra groei mogelijk maken. In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten. Hij ging naar een school en schoot daar in het rond. Minstens 5 leerkrachten hebben dat niet overleefd en er vielen ook 15 gewonden. Ook de schutter zelf is omgekomen, hoe is nog niet duidelijk. Na de schietpartij vond de politie bij de jongen thuis ook de lichamen van 2 grootouders. Ook zij waren doodgeschoten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Er zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met het ebola-virus in het oosten van Congo. En 1850 van hen zijn overleden. Katrien van der Schoot, de huidige uitbraak is erg dodelijk.
5: Ja, maar niet het hoogste aantal doden ooit. Dat waren er 11.000 op 28.000 besmettingen bij de grote uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014. Maar het is wel de dodelijkste, want nu zijn bijna de helft van de patiënten overleden. Het gebied waar ebola uitbrak, Ituri, is afgelegen. De hele regio is gevaarlijk door tientallen rebellengroepen. Er is veel wantrouwen, gezondheidswerkers zijn onderbetaald en er is nog geen vaccin tegen deze variant. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, is in Congo. Hij waarschuwt dat de verspreiding ongezien snel gaat.
6: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
5: En er is nu ook wat paniek in de miljoenenhoofdstad Kinshasa na 5 sterfgevallen op een passagiersboot die vanuit het oosten kwam. Alle passagiers en de bemanning worden nu getest.
0: Dankjewel, Katrien. Vanmiddag zon en ook stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Het weekend wordt zonnig met morgen temperaturen tussen 25 en 29 graden. En zondag kan het 31 graden worden. Dit nieuws begon met de jongen van 7 die deze week gestorven is in Merchtem. Hij was wellicht mishandeld. De oom, de moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn opgepakt. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Hey Anja, James hier en...
8: Dorian.
7: Ja, wij nodigen nu uit bij ons thuis, hè.
8: Een gezellig koffietje. Kom maar af.
7: Ja, vergeet de boterkoekjes niet. En, laat weten wanneer je er zijt, want dan doen we nog vleugend welke. Yo, bye-bye.
9: Radio Bene.
10: Vanmiddag op bezoek bij de chouchou van Vlaanderen en zijn man, bij Dorian en James Cook.
11: Als de muren konden praten.
10: Anja Daams.

0: De zomerhit weten we niet, maar wel een zomerhit voor Gert en James, die Madi Wodo.
1: Als de muren konden praten. Radio BNN.
2: Stik dat zweet. Irma.
3: Hela.
2: Mwah. Hallo.
0: En is dat nu speciaal voor mij?
2: Maar wij doen dat altijd. Als ze vol komt, maken we dat tegen popen ligt. Hoe zie ik er ook uit?
0: Maar dat valt wel mee, zeg, James.
2: Ja, ik heb een jogging aan, hè. Normaal ontvang ik de mensen zo niet. Maar jij zit te vroeg, hè. Weet je dat?
3: Ja.
2: Een volle 5 minuten, hè. Ja. Verschrikkelijk, hè. Mensen die te vroeg komen.
4: Dat zijn wel echt die 5 minuten die wij nog nodig hadden om alles klaar te krijgen.
2: En dat is altijd zo, hè.
0: Maar het is hier toch niet vuil?
4: Alleen. Omdat we gedweild hebben.
2: Kun je even op tapijt gaan? Dan kan ik nog even het werk verder leggen. Voilà. Kijk, we zijn bijna compleet. Moet je dan een koffie hebben?
0: Graag. Ja, want ik had koffiekoekjes mee. Hier.
4: Oh, heerlijk. Heerlijk.
2: Mannen verstaan koffiekoeken.
4: Ja.
0: Voilà.
4: Gewoon zwarte koffie?
0: Graag. Koffie.

0: In de jaren 70 samen op plaat Marvin Gaye en Diana Ross. Vanmiddag dus in Antwerpen op bezoek bij Dorian en James Cook. Nu eerlijk waar, ik dacht dat ik hen in Gent moest gaan opzoeken.
1: Ik hoor dat van veel mensen de laatste tijd, dat iedereen denkt dat wij in Gent wonen.
2: Ja. Nee, pas op.
3: En het heeft niks met accent te maken, zo.
2: Het zou wel kunnen, want ja, ik zeg, ik kom van Gent. Hier, mijn familie woont daar. Wij lopen daar ook af en toe een keer rond. En voor het werk heb ik daar een plek om af en toe te gaan werken, echt. Dus ik loop daar echt wel veel rond.
3: En waarom dan Antwerpen om te wonen?
1: Jij zei hoe lang geleden, 15 jaar geleden, naar Antwerpen verhuisd?
2: Voor de liefde.
1: Voor de liefde. Die liefde is voorbij gegaan. Hij is blijven plakken.
2: Ik heb iets gekocht. Ik had dan een klein appartementje in Antwerpen. En ik dacht, oké, kom maar, James. Hier gaat het lukken. Kom, we gaan hier dan een keer opnieuw beginnen. Want in Gent had ik ook heel veel vrienden en zo.
1: En ik wou nooit van mijn leven naar Antwerpen komen wonen.
3: Want jij bent...
1: Van Ronsen. Oh, ja. Ik wou ook eigenlijk naar Gent. Maar ja, ik ben ook voor de liefde naar Antwerpen gekomen voor iemand. Ja. Dus ze zijn alle twee eigenlijk in Antwerpen verzeild. Maar bon, ik woon hier nu wel heel graag.
3: Dit is wel een heel speciale plek hier. Dat is zo vlak naast de ring.
1: Ja.
3: Ja?
1: En toch uitzicht op de hele stad.
3: Ja.
1: Je kunt hier Centraal Station zien. Je ziet een boerentoren. Je ziet een Oudaan.
2: Als vroeger een vleesrokerij. Dat zie je eigenlijk aan die gaten in de muur. Zie je dat?
3: Ja.
2: Daar hingen er eigenlijk balken en daar hing het vlees over te roken.
3: Wow.
1: En dan het dak was een groot schuifdak die dan openging om de rook uiteindelijk te laten ontsnappen.
3: En hebben jullie zelf de verbouwing gedaan? Of?
1: Nee, dat is in 2007 is het verbouwd geweest en wij hebben het gekocht. Allee, ons appartementje.
2: We wonen nu al 10 jaar, denk ik? Of 9 jaar?
1: Ja,
2: 10 jaar
1: nee,
2: dan.
1: 8.
2: 8 jaar. Door Jonas van Geel.
3: Oh.
2: Ja. Ik was dus op zoek naar iets in Antwerpen, iets nieuws, want ik woonde al in de Steenbokstraat. Dat appartementje, Dorian zei altijd, ik kom precies bij u wonen en het is niet mijn plek. En ik snapte dat wel ergens, dus ik zei tegen Jonas, Dorian wil echt verhuizen. Hij wil echt zo'n plek dat hij ook mee heeft kunnen kiezen en dat hij ook mee heeft kunnen opbouwen of zoiets. Met de meubeltjes die hij ook wilt en niet mijn meubels, wat ik eigenlijk wel allemaal goed verstond. En dan heeft Jonas ons hier naartoe gebracht. En ja, we hebben het onmiddellijk gekocht. Hè.
1: Ja, we reden de straat nog maar in. We hadden het nog niet gezien en we zeiden al tegen elkaar. We denken dat we dat gaan kopen.
2: Ja.
3: En hebben jullie dingen vanuit jullie verleden meegebracht naar hier?
2: Oh, weinig eigenlijk. Hè.
1: Dat mag niet, hè.
3: Ja.
2: Maar we willen niet weten wat voor een hoarder dat hij is.
1: Ik zou alles volhangen en doen, en foto's en dit en dat. Maar ik hou wel van, ben blij dat hij dat tegenhoudt. Dat alles een beetje rustig...
3: Ja, want nu hangt er niks.
1: Nee,
3: ja, er
1: rustig ook... en clean blijft.
2: Ja, nu denken de mensen dat wij zo weer thuis in zo'n suikerblok wonen.
3: Nee. Nee, het is supergezellig.
2: Ja.
3: Het is echt super. En uw Lord of the Rings spulletjes dan?
1: Dat ligt allemaal boven op de zolder.
3: Mocht ik het niet... Het onderwerp
2: mogen
3: niet aanraken?
2: Zin in, mogen dat ze niet gaan halen?
1: Nee, dat is niet nodig.
2: Elke week staat hier zo'n, hoe noemt dat, USB, hoe noemt dat zo'n...
1: UPS.
2: En dan zie ik dat hij zo'n lang ding vast is, dan zeg ik, allee, het is alweer een zwaard. Het is ongelooflijk. Zwaarden. Met gezelschap spelen. Hoe noemt dat? Helmen.
1: Schilden. Alles wat kan vinden, koop ik.
2: Als er ooit een oorlog start hier, dan moet ze even bij ons passeren. Die Theo Franke, echt waar. Dat hij even langs ons passeren, want wij hebben hier wel wat materiaal liggen. Het enige wat je nog ontbreekt is een paard.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Little Things van Dave Berry. Dorian en James Cook, die wonen dus samen in Antwerpen. Ze wonen en ze werken samen, want ze produceren samen musicals, televisieprogramma's, series, die ook allemaal afgewerkt worden bij hen in huis. Privé en werk lopen dus door elkaar. Dus ik vroeg hen of er bij hen aan tafel in de woonkamer vaak over het werk wordt gepraat.
1: Nou, eigenlijk wel, hè. Er wordt veel over en weer gepingpongd ook. Als James met projecten bezig is waar ik dan niet bij betrokken ben, of wel. En dan over ideeën en zo. Of
2: ik zei het ergens nog uit tegen Dorian. Ja. Dorian, weet je wat ik kan zeggen? Ja. Dorian beslist eigenlijk heel veel. Hoe dat een affiche eruit ziet van ons theaterhuis. Hoe dat een aflevering beter kan of zo. Ik vraag heel veel aan Dorian. Wat denkt hij hiervan? Zou ik niet dit doen? Ik heb wel een spreekhoed nodig. En dat is Dorian wel voor mij. En ik pols altijd een keer bij Dorian. En het gekke is, ik ga niet zeggen 9 op de 10, maar toch wel 6 op de 10, klopt het wat hij zegt. Allee, 7 op de 10, hou. Ja.
0: Yeah. Dus dit is eigenlijk ook jullie werkruimte?
2: Wij hebben beneden... Ja. Is er echt een volledige ruimte en daar is er een montagecel ook voor alle programma's. Ja. Daar is ook een ruimte waar we de zenders soms ontvangen om programma's te verkopen. Met ons televisiehuis ook. Goh, daar is er ook een opname. Allee, je kunt daar alles doen. En dat is echt voor te werken. Ik kom daar, als ze aan het werken zijn.
1: Uw hallo of uw monster uit de frigo halen.
2: Ja. Maar enkel als ze aan het werken zijn, kom ik daar. Dat is heel raar, want dat is hier gewoon 1 trap naar beneden.
0: Ja.
2: En enkel als er daar gewerkt wordt, ben ik daar. Dat is waar,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, en voor de rest gebeurt het hier allemaal.
2: Hier is voor het heel James en Co. in elkaar gestoken.
0: Want is dat nu een muur of zijn dat kasten?
2: Dat zijn kasten.
0: Ah ja.
2: Bij ons komt iedereen uit de kast. Weet je waar ons toilet is?
0: Nee.
1: In de kast.
0: Maar hoe geweldig. Dus dat zijn allemaal... mag ik eens kijken?
1: Dat, dat is ons prijzenkast.
0: Kom, we gaan eens kijken.
2: Ja, kijk, dat is ons toilet.
0: Ja.
1: En het licht aan voor de discobol.
0: Voilà. Maar geweldig. En wat staat er allemaal? Al jullie prijzen.
2: Ja, maar nu klinkt dat echt stoeverig.
0: Hè? Nee, dat is niet waar.
1: Lief je maar trots op zijn.
0: Ja.
2: Ik ben heel trots op die gouden roos. Hè. Een roos d'or dat we hebben gewonnen met de musical. De James the Musical. Ja. En hier ook. Hier. Dat ben ik ook heel fier op. Dat was in Cannes. Voor ons format. Ja, ik ben daar wel trots op. Dat is wel iets waar ik... Maar dat ik heel blij mee ben. Ja,
0: wacht, heb je dat ook gewonnen?
2: Ja, ja.
1: 2 keer zelf.
0: Oh, sorry, ik ben dat vergeten.
2: 2 keer.
0: Oh, ben dat vergeten? Ja. Ja. Oh, maar en
2: 2 keer, dat is niet waar. Hij is aan het overdreven.
1: Een kerstspecial?
2: Ja,
1: dat was een special.
2: Dat was niet ik heb gewoon de hele reeks. Dat is van de hele reeks.
0: Amai.
2: Ja, leuk, hè?
0: Ja. En vinden mensen dat comfortabel om hier naar het toilet te gaan? Want ik zou zo wat denken, ik zit bij in de keuken als ik naar het toilet ga.
2: Ja, maar je hoort niks.
0: Ah, okay.
2: En ook, kijk, het is een speciaal, hè? Want kijk, swipe een keer met je voet onder het toilet.
0: Maar dat gaat automatisch open.
2: Ja, en dat is een warm brilletje, hè?
1: Een Japanse, hè?
0: Ja.
2: Goed, hè?
0: Ja.
2: Gaan we van het toilet weg, want ik voel me wat raar.

0: Dorian, de man van James Cook, schitterde in het voorjaar nog in de musical Mamma Mia. Dat was ABBA. Ja, toen ik binnenkwam bij James en Dorian, stond James nog te dweilen. Ik vroeg of er een taakverdeling was.
1: Ja. Wie zorgt voor de kat, bijvoorbeeld?
2: Ik.
3: Ja.
1: En de hond dan ook?
2: Hm. Ja, maar wandelen wordt...
3: Goed verdeeld.
1: Wie vervangt de wc-rollen?
3: Ja, dat ben ik. Hij vergeet en ik ben dan aan mijn tand.
1: Is daar?
3: Ja. Met... Maar liefje, en als het dan één keer gebeurt dat ik ze vergeet, oeh, dan moet ik het 3 keer, 4 keer horen. Is zo, hè?
2: Ja.
1: Wie zet de vuilbakken buiten?
2: Ja. Dat is ook verdeeld.
3: Ook verdeeld.
1: Ja.
3: Hij zei, als het straks vol is, gaat iemand... Wij moeten dat eigenlijk in een container smeten.
1: Ja. Ja. Wie doet de inkopen?
2: Dat ben ik, ja.
1: Ja.
3: Ik haat winkels. Met een winkel wat ik met de weg niet ken, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Maar ik vind dat zelf ook moeilijk. Zoals je in een supermarkt binnenkomt, dat je niet... Normaal
1: ja, zijt,
2: want hij zegt soms, ah, kom hier, we stoppen hier even in die winkel, dan doe je daar even snel boodschap. Ik zeg, nee, ik wil dan ben ik een half uur langer bezig dan dat ik naar mijn eigen winkel ga, waar ik alles kan.
3: Dan blijf ik op de dingen staan, op de parking, in de auto. Ja. kan het niet aan.
1: Dus jij kookt ook?
2: Ja.
3: De verdeling is als volgt. Hij kookt, hij maakt heel die keuken. Dat is een stort, moet hij eerlijk zijn.
2: Mm-hmm.
3: Ja. En ik kuis het allemaal. Dus ik zet het in een afwas. Maak dat alles weer proper, alsof er niets gebeurd is. Ik ben ook een beetje een clean boy.
1: Ja.
3: Ja, en ik denk daar net aan twee nog. Dat ben ik wel. Dat is iets. Dorian is van zijn studentenleven bij mij gekomen.
2: Mijn liefde, je hebt altijd dat studentenleven erbij, maar dat
3: ja,
2: heeft daar niets mee te maken.
3: Ik
2: ben gewoon een sloddervos.
3: Ik voel dat, is verschrikkelijk.
2: Maar dat is niet van een studentenleven, liefje. Je moet daar niet altijd er weer bij halen.
3: Dat is eigenlijk een groot studentenkot soms. Als ik hier vroeger met Gert Late Night, was er van maandag tot donderdag, ik op die een boot zat. En als ik dan zo tussendoor, want ja, die een boot, dat is hier maar 10 minuten van. Ja. Ik naar huis kwam voor iets op taal omdat ik een short nodig had of wat, dan was dat hier een stort. En dan zei hij, ah maar ja, je komt pas een donderdagavond thuis. En dan is dat, wat deed je altijd een donderdagavond?
2: Donderdagavond om 5 uur begon ik pas een tornado alles op te kussen en alles te doen.
3: Dus ik mag niet zo op de bots naar huis komen, want dan, je ziet dat ook, hè. Voor als die thuis komt en dan zie je, ah, hij heeft zijn jas daar gehangen, ah, hier zijn zijn schoentjes achterlaten. Waarschijnlijk is hij begonnen met een afwas leeg te maken, maar hij is ermee gestopt. Dorian, hij noemt zichzelf altijd zo de AD, hij heeft zo'n filmpje een keer zo gestuurd. Dorian ziet iets en die is altijd bezig.
1: Ja.
3: Dus hij ziet iets en hij vergeet eigenlijk al dat hij bezig was. Maar ik zie het dus gewoon als ik thuis kom, de 4, 5, 6 dingen dat hij heeft gedaan het afgelopen uur.
2: Of eens proberen beginnen doen en niet afgewerkt heeft.
1: Want het ADHD'erke ben jij toch eigenlijk van
3: de
1: twee?
3: En ik heb rust in mijn kop nodig, dus ik gebruik dat keert. Ik vind dat een, die ADHD vind ik eigenlijk een cadeau.
1: Ja.
3: Ik heb dat nooit ervaren als een last. Maar om rust in mijn hoofd te krijgen, heb ik dus weinig prikkels thuis nodig en in mijn auto. Waardoor mijn auto eigenlijk echt altijd proper ligt. En mijn huis ook graag proper hou, zodat ik daar rust in vind.
4: De tijd van je leven.
5: Als de muren konden praten.
4: Radio BNN. Anja Daams.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: I Will Survive, daar twijfelde ik niet aan, van Gloria Gaynor. Zowel James Cook als zijn man Dorian komen uit een warm nest. Een nest dat niet zo heel dicht bij Antwerpen is, want de familie van Dorian woont in Ronsen en de familie van James in Gent. Nu, de papa van James werkt ondertussen voor hen. En dat is superfijn, want er is lang geen contact geweest.
1: Je kent dat, hè. Dat is een scheiding tussen je ouders. Je zit 12 jaar. Je begint toch je te moeien in dat grote mensenleven, wat het nooit mocht doen, vind ik, achteraf gezien. En je ziet een mama in verdriet en je ziet een vader die verder gaat met zijn leven, waardoor dat je voor jezelf als 12-jarige een beetje een besluit maakt van oké, mijn moeder heeft mij nodig. Mm. En ik heb zeker geen kant gekozen, maar ja, ik heb wel beginnen papa zo wat blurren in mijn leven. Omdat ik ook dacht, want dat was allemaal niet zo, dat dat pijn zou doen voor mama, moest ik dat niet doen. En ik ken dat als 12 jaar en dat is wel iets dat ik ervaren en geleerd heb van... Eigenlijk kun je als kind niet moeien in dat mensleven. Want als ik nu achteraf kijk, zijn mijn beide ouders er veel gelukkiger uitgekomen. Dus was dat de beste oplossing voor beide partijen. Nee. En dat heeft wel een aantal jaren geweest dat ik mijn papa zo op tweede, derde, vierde plan zette. Dus dat is grotendeels aan mij te weten. Hè. Die mens zit er eigenlijk niet te veel in te zeggen gehad.
0: En waar is dan het moment gekomen dat je dacht, ik zoek er terug contact mee?
1: Maar contact is er altijd geweest, gewoon heel weinig. Hè. En natuurlijk ook de jaren daarvoor, mogen we dat niet vergeten, is een paracommando, die was heel weinig thuis. Dus het was niet dat er vanaf mijn 12 jaar opeens minder contact was. Ik wil zeggen, dat contact is gewoon nooit... is er nooit geweest. Ja. Ook niet ervoor. Dat was heel weinig dat we papa zagen. En toen dat die scheiding kwam, was dat niet zo'n groot verschil. Maar was voor mij nog meer een bevestiging van... oké, goed, ik ga vooral doen met mijn mama of zo.
0: Ja, ja.
1: En hoe ouder je wordt, en dan in één keer wordt papa een opa van de kinderen van mijn zusje dan. En ziet in één keer wat voor... Ja, dan leer je elkaar op een heel andere manier kennen. Papa is ook tot... Als je daar nu naar kijkt, en zou zeggen een paracommando. Maar jongens, toch, lacht u een breuk.
2: Dat zijn teddyberen.
0: Is dat waar?
1: Maar bij jou, ja. Ja, die blijft ook met alles, hè. Allee, ik wil zeggen.
0: Allee, je lijkt er dan op.
2: Je lijkt soms meer op elkaar dan dat je ze durven toegeven. Hè?
1: Vooral op vlak van emoties, ja.
0: Ja. Want eigenlijk, jij en je familie, dat is voor Vlaanderen een open boek. Bij jou is dat minder, hè?
2: Ja, dat is ook gewoon omdat James heel vaak daarover praat en kan praten. Ik sta zelf niet zo heel vaak in de picture. Mm-hmm. Ik ben al een open boek, doordat hij heel veel over mij praat ook. In interviews en op tv of zo. Maar mijn familie, ja, moest het ooit zo zijn, zou die daar ook geen probleem mee hebben, dat daar veel meer over gedeeld wordt.
0: Wat heb jij nog, broers of zussen?
2: Ik heb een oudere broer en een oudere zus. En die hebben allebei 2 kindjes. Wonen allemaal in Ronsen. En mijn ouders ook.
0: Ja?
2: En ze doen heel veel met elkaar. Dat is mijn familie is echt een clan. Die zien elkaar bijna elke dag. Mijn ouders zorgen voor die kleinkindjes.
1: Dat is bijna een eventbureau.
2: Een eventbureau. Ja. En vraagt altijd, als ik zeg ik ga naar Ronsen, naar de familie, zegt hij, welk feest is het nu weer?
1: Of zelfs we zitten in de auto onderweg, dat ik in één keer zeg, wat zijn we nu eten naar daar aan het rijden?
2: Oh ja, gewoon zo gezellig. Wat ik vind dat moet kunnen, dat gewoon zomaar langs gaat bij je familie.
0: Ah ja, wij doen dat in de Kempen ook. In de Kempen komen wij nog elke zondag samen.
1: Wij hebben dat nooit ervaren natuurlijk, doordat die vader er nooit was.
2: En je hebt ook sowieso niet een heel groot uitgebreid familienetwerk. Nee. Hè? Dat was uw mama en jij en uw zus.
1: Ja, we waren altijd met ons drie.
0: Zeg, en kinderen zullen hier nooit komen?
1: Nee.
2: De kindjes van mijn zus en mijn broer nu, hè? Die komen wel vaak langs.
1: En ook
2: en uw nichtjes.
0: Ja. Want je hebt wel die kinderwens gehad, hè?
1: Ja, lang.
2: Ja, ik ook heel hard.
0: Ah, ja?
2: Ik heb ook op een gegeven moment aan de keuken hier, ik zat waar jij zit, zei ik, toch eens vroeg tijdens het ontbijt, lief, het is gebeurd. Ik wil een kind.
1: Ja, dat was
2: het. En toen zei hij, oei, maar bij mij is het echt helemaal voorbij. Bij mij gaat het niet meer.
0: Dus,
2: ja, nee, niet, niet meer zijn.
0: Je bent te oud, het gaat niet meer.
2: Nee, maar want toen ik net bij James kwam wonen, toen we nog in ons vorige appartement wonen, vroeg hij daar aan mij van, ja, we waren net samen. Wilde jij kinderen? Moeten we nu niet beginnen voor adoptiepapieren en dat proces op te starten? Want dat duurt... makkelijk 6-7 jaar.
1: Veel te lang voor mensen die van hetzelfde geslacht.
2: Ja. En ik had zoiets van, ja, ik weet dat ik heel graag een kind wil, maar ik zit nog op school. Dus ik kan dat nu nog niet beslissen. Dat ik, dat binnen, ik weet dat ik dat binnen 7 jaar wel ga willen, maar ik kan dat nu niet in gang steken. Ik vond dat een te grote stap.
1: Dus ja, dat was wel zo'n dingetje. Maar dat is eigenlijk na 3 jaar bij mij beginnen weg hebben.
2: Ook doordat je zo... nog harder aan het werken waard dan ervoor.
1: Toen we dat televisiehuis hebben gekocht eigenlijk. Dan is dat echt zo ja, de Jew. Ik ga nooit niet de beste versie kunnen zijn.
0: Dan zou je de vader worden die je gehad hebt misschien, hè?
1: Ja, wel. En dan denkt ze van, laat ons dat maar even niet doen of zo.

0: Vanmiddag aan tafel bij James Cook en zijn man Dorian. Een mooie tafel, een mooie woonkamer. Met een jukebox in de woonkamer. Een jukebox met een waanzinnig verhaal.
1: Ja, een echte Wurlitzer. Goed verhaal.
0: Goed verhaal?
1: Wil je het horen?
0: Ja.
1: We waren naar we kregen hier zo'n geel blad binnen in de brievenbus van zo'n kunstveiling. Ik zei, oh lief, ik wil daar zo graag eens naartoe gaan.
2: Ik wil dat altijd een keer gedaan, man.
1: Ja, ik zei, Edvard Munch en hoe heet hij nog, die een andere. Ja, bon, allemaal kunstenaars die erop stonden. Ik zeg, we gaan daar naartoe.
3: Allee, dus ik plooi, hè, we gaan. Hè, en dan moet je eerst gaan kijken naar zo, wat dat allemaal te toon staat, wat dan later op die avond geveild wordt. Ja, we kennen daar geen hol van. Dus ja, we staan wat te kijken naar schilderijen. En we denken, daar staat er wel veel volk te kijken. We zullen maar ook een keer naar daar gaan kijken. Allee, bon. Goed, in ieder geval. Een Russische artiest daar. Een Duitse daar. Allee, zo bla bla bla. We lezen weer dat allemaal. Want dat interesseert ons dat wel. Om dat zo een beetje te weten. Kom maar, hoe heet dat? Waar komt dat idee? Allee, goed. S'avonds zitten we daar. En we krijgen zo een typisch plakkaatje in je hand. Om dat dan in de lucht te steken.
1: Een bordje, mijn nummerke.
3: Als je wilt bieden. Ja, ik had al gezien dat die Wurlitzer stond op plaatsje nummer 63. Ik dacht, amai, 63 stukken die er passeren waar we niet van kennen. Maar goed, we gaan dat doen. Dus we bleven zitten en om een uur beginnen zo rond te kijken. Nou, ik zei het, die stukken die passeerden, we kennen daar niet veel van. En in één keer komt er daar een nummerke 52, whatever. Ja, een Russische artiest.
1: We waren ons echt al aan het vervelen.
3: Een Russische artiest, dat weet ik nog heel goed. Ja. En we beginnen openingsbod, €65.000. Wie biedt er meer? Dat ging dan mogen, dat ging lekker zot. Dus dat moet een vreemd bekende Rus geweest zijn. Allee, dat ging echt lekker zot dan ook. 72.000. En op dat moment...
1: Ik was een beetje afgeleid en ik begon naar het plafond te kijken.
3: Want dat was een schoon plafond met allemaal balken. Ja.
1: En ik zeg, ga liefje. En ik wijs naar dat plafond. Dat is toch een schoon plafond.
3: En hij wijst naar dat plafond met zijn plakkaatje in zijn hand. Die mens die ziet dat en die zegt, we hebben daar een bieding 78.200, 78.200. We zaten in de trein van de biedingen. Hè. Van een Rus die niemand kende, die wij niet kenden, wel de rest van de zaal, die wij niet kenden. Kleurlijkste schilderij ever. Ik stond er al geen hol van, want dat zo fel ging, dat schilderij. En we waren aan het bieden, we zaten los in 70.000 euro's. Ik dacht, nee shit, die trekt
1: mijn hand naar beneden. Hup. Dus die bieding gaat verder, al iemand anders. Dus ik zeg, maar nee liefje, maar kijk daar in dat hoek.
3: En doe
1: nog een keer. Ja. Ik had dat gewoon niet door.
3: Ja, ja. 81.000. Ik weet nog heel goed. Ik dacht, ja, wat gaan we nu doen? Allee, 81, maar we hebben chance. Het is nog verder geboden. Ik denk dat bijna dus een Rus dat we niet kenden van 81.000 omhoog.

0: zou dat zijn dat er morgen weer een dag is. Weer eentje om te pakken. Dat was Gary Hager. James en Dorian zien zichzelf niet snel wegtrekken uit hun prachtig appartement in Antwerpen. Maar toch, hoe zien zij de toekomst over pakweg 20 jaar? Als ik hen dan een mail stuur met de vraag: hoe gaat het met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, James en Dorian hier. Ja ja, zoveel jaren later, waar zijn we nu beland? Wel, we zitten hier mooi in onze hof te kijken naar ons hondje. Een ander hondje natuurlijk, want anders zou het een beetje gek zijn. Maar we zijn naar het groen verhuisd en ja, we zijn kinderloos gebleven. Maar ik mag wel zeggen dat we even gelukkig zijn als toen. Een dikke kus.
2: Dorian en James.
3: Radio Bene.
4: Als de muren konden praten.
0: Anja Daams.

0: zei de vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de vos limmes.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De jongen van 7 die overleden is in Merchtem was wellicht mishandeld. Er doen volgende maand 30 Belgische militairen mee aan een NAVO-missie op Groenland. En Mark van Bommel is voorgesteld als coach van de Rode Duivels. De jongen van 7 die woensdagnacht dood is teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. Marieke van Kouwenbergen, wat zegt het parket over deze zaak?
1: Wel, het was al snel duidelijk dat het jongetje met geweld om het leven was gebracht. Toen de hulpdiensten 's nachts aankwamen probeerden ze hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het kind had ook zichtbare verwondingen en kneuzingen. Een wetsdokter heeft hem dan onderzocht en stelde vast dat het kind vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn 24-jarige oom, zijn 27-jarige moeder en een 22-jarige vriendin die in dat appartement waren, zijn alle drie opgepakt en verhoord. Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
2: Voor de oom vragen we een voorleiding op verdenking van moord. Wij vragen zijn aanhouding. En voor de mama en haar vriendin gaan we er de kwalificatie schuldig verzuim op plakken.
1: Ja, de jongen woonde met zijn moeder in Denderleeuw, maar ze verbleven blijkbaar al zo'n 2 maanden bij haar broer in Merchtem. Het jongetje was enig kind en de politie was nooit eerder gebeld voor intrafamiliaal geweld.
2: Niet naar familiaal geweld op het kind toe alleszins. Het kind stond nog niet op de radar van het jeugdparket of de jeugdrechtbank. Maar mama en oom waren wel al politioneel gekend, maar niet voor dergelijke feiten.
1: Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Momenteel is er een buurtonderzoek aan de gang en ook de gsm's van de verdachte worden nog uitgelezen.
0: Dankjewel, Marieke. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp vroegtijdig stop na een incident met een lokale inwoner. De politie heeft de 54-jarige man gearresteerd. De verdachte is de uitbater van het kampterrein. Het parket vraagt zijn aanhouding. Hij zal vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De leden die mee op kamp waren zouden niet betrokken zijn geweest bij het incident. Lotus Bakeries, de maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta, gaat zeker 500 miljoen investeren in zijn fabrieken. Dat is aangekondigd bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. Steven Rombout, dat is een serieuze investering.
3: Ja, tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke, in Oost-Vlaanderen en in Amerika en Thailand. Die laatste fabriek is pas dit jaar opengegaan, maar wordt dus nu al uitgebreid. Alles samen gaat het volgens het bedrijf om de grootste investering ooit en die is nodig, want de voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar biscoff-speculoosproducten niet volgen. Ook het voorbije half jaar steeg de verkoop van biscoff met 20%, onder meer door een cheesecake-hype op TikTok en Instagram. Een speculooskoekje zelf is het op 4 na best verkopende koekje ter wereld. En Lotus heeft de ambitie om daar de nummer 3 van te maken, na Oreo en Chips Ahoy.
0: Bedankt, Steven, voor je uitleg. Ons land stuurt in september een 30-tal militairen naar Groenland voor een NAVO-missie. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken zullen meedoen aan een training. De NAVO-missie kwam er na de spanningen tussen de VS en Groenland, een autonoom gebied van Denemarken. President Trump zei verschillende keren dat hij er een Amerikaans grondgebied wil van maken. De NAVO-missie is een waarschuwing, zegt defensieminister Theo Francken.
4: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO, niet met België alleen, maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, daar gaan we niet van wegkijken. We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
0: In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met het ebola-virus. 1850 van hen zijn overleden. Het gebied waar ebola uitbrak, Ituri, ligt erg afgelegen. Rebellengroepen maken de regio gevaarlijk en er is nog geen vaccin tegen deze variant. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, is in Congo. Hij waarschuwt dat de verspreiding ongezien snel gaat.
5: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
0: Vanmiddag is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, voorgesteld. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerp. Nu stond de Nederlander de pers voor het eerst te woord. En Olivier de Wilde vat de persconferentie voor ons samen.
6: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous.
7: En zo begon Mark van Bommel met een paar woorden Frans dat de Nederlander erg goed begrijpt. Maar of hij het zal leren spreken, vindt hij irrelevant.
8: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle mensen blij.
7: En daarmee is de kous voorlopig af. Van Bommel kent ons land natuurlijk. En ook al had hij een paar aanbiedingen toen sportief directeur Vincent Manhart belde, heeft hij niet lang getwijfeld. En ook niet gewacht op een telefoontje van de Nederlandse Voetbalbond.
8: Nee, absoluut niet. Vincent belde en heb ik daar gelijk. Ik heb het thuis over gehad. En die zei gelijk, Mark, dat moet je doen. Dit is een hele mooie job met een elftal en spelers waar je iets van kan maken.
7: Ten slotte kwam de kwestie rond Thibaut Courtois een paar keer aan bod. Hij wil een interland sabbatjaar nemen en focussen op zijn club Real Madrid. Maar daar moet eerst over gepraat worden.
0: Het weer vanmiddag zon en stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Het weekend wordt zonnig met morgen temperaturen tussen 25 en 29 graden. Zondag kan dat 31 worden. Dit nieuws begon met de jongen van 7 die deze week gestorven is in Merchtem. Hij was wellicht mishandeld. De oom, de moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn opgepakt. Meer op 14nieuws.be.
9: Goedemiddag, naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. 10 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven en op de E313 een half uur file vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Zaventem.
10: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
11: Lars de Grote.

The Jackson 5, ABC 123, Doremi, daar zijn we weer, you and me. Om samen te genieten van de mooiste evergreens. Een hele middag. Yep, dit is de Radio BNE Topcollectie.

Vaya con Dios, just a friend of mine. Overmorgen gaan we de verjaardag van onze goede vriend Willy Sommers vieren met 74 evergreens. Eentje voor elk levensjaar. En je kan nog altijd stemmen. Je kan nog altijd zelf bepalen wat Vanessa en Peter gaan spelen. Overmorgen tussen 9 en 2. Het wordt een heel speciale zondag. Daar zijn we nu al zeker van. En stemmen kan nog tot morgenochtend 9 uur bij Radio BNE op VRT Max.

0: geluk heel gewoon.
1: Ik geloof het graag. Toen was geluk heel gewoon. In 1948. En hij wist waarover hij zong, want in 1948 was hij zelf een jongetje van 8 jaar. Gerard Cox.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Chanel, de sweetest taboe. Overmorgen hoor je nog meer uit de jaren 80 met de mooiste evergreens van 45 jaar geleden. En dan heb ik het over evergreens van Anita Meijer, Johan Verminne, DC Matic, Dolly Parton enzovoort. Dat wordt een nostalgisch feestje overmorgen zondag. 2 uur lang van 4 tot 6 met de Radio BNE Tophits van 1981. En dan de Red Pack met Yannick.

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Slecht nieuws op 7 augustus 1948. 1984, sorry. 1984, 7 augustus. Toen kregen we te horen dat Anne Christie overleden was. De zangeres van tijdloze parels als Dagvreemde Man, Gelukkig Zijn, De Roos enzovoort. Het was baarmoederhalskanker, die is haar fataal geworden. Anne Christie is niet ouder geworden dan 38 jaar.

0: Anne Christie, 1000 dromen worden waar. Maar de droom om waardig oud te worden, die is niet uitgekomen. Anne had er nu 80 moeten zijn, maar het is vandaag net 42 jaar geleden dat ze gestorven is. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf Kruijbeke, 25 minuten op de E19 van voor Sint-Job, 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en op de E34 tussen Oelichem en Ranst. Meer dan een half uur ook op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 10 minuten vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek. En op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Zaventem.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: iconische saxofoonpartij die zou oorspronkelijk op een elektrische gitaar worden gespeeld. Maar de gitarist is gewoon niet komen opdagen tijdens de opnamesessie. Een geluk dat Raphael Ravenscroft in de buurt was. Hij heeft het dan maar op zijn saxofoon gedaan. Goed, hè? Baker Street van Jerry Rafferty.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

VOF de Kunst, één kopje koffie. Laat maar komen. Ik hou ook van die keurig nette verslaving. Ik ga er meteen nog eentje halen, zie. Hier net buiten de studio. Maar toch, misschien eerst even luisteren naar deze belangrijke mededeling. Van Jim Reeves.

0: Vivartin. Een jonge dame van 23 met een stoere kant. Maar als ze met haar lief was, dan was ze weer gewoon een meisje. De feministen waren niet blij in 1968. Comme un garçon. De Vlaamse 30, die hoor je morgenmiddag weer bij Radio BNE. Morgen zaterdag van 4 tot 6. En de kans is groot dat deze jonge man weer op nummer 1 staat. Aan de nooduitgang. Meteor. Hier nog eens met dat mooie duet van 5 jaar geleden.
1: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Want...

0: keihard smeken op muzikale wijze. Dat kon ze als de beste net 30 jaar geleden. Kom terug, ik mis je. Toni Braxton. Unbreak my heart.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale.

0: 2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp gisteren voortijdig stop omdat er een incident was geweest met een lokale inwoner. Dat blijkt nu de 54-jarige verhuurder van het terrein te zijn. Het parket vraagt om zijn aanhouding. KLJ-voorzitter Jeff Malvliet.
1: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident van voyeurisme. Maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
0: De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood werd teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant, is opgepakt op verdenking van moord. De moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn ook opgepakt op verdenking van schuldig verzuim. De jongen werd vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. De politie was nooit eerder gebeld voor intrafamiliaal geweld. Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
2: Het kind stond nog niet op de radar van het jeugdparket of de jeugdrechtbank, maar mama en oom waren wel al politioneel gekend, maar niet voor dergelijke feiten.
0: In Jemen zijn zeker 58 militairen gedood bij luchtaanvallen van de Houthi-rebellen op kampen van het leger. De Houthi-rebellen controleren een belangrijk deel van Jemen en vallen de laatste tijd ook vrachtschepen aan die langs de kust van Jemen varen. Die aanvallen zijn vooral gericht op schepen van buurland Saoedi-Arabië, omdat Saoedi-Arabië de regering in Jemen steunt. De Houthi-rebellen worden dan weer gesteund door Iran. En de Nederlander Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerpen en nu sprak hij voor het eerst met de pers als bondscoach. Olivier de Wilde vat de persconferentie samen.
3: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous.
4: En zo begon Mark van Bommel met een paar woorden Frans dat de Nederlander erg goed begrijpt. Maar of hij het zal leren spreken, vindt hij irrelevant.
3: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En dan zo ver mogelijk komen, dan zijn alle mensen blij.
4: En daarmee is de kous voorlopig af. Van Bommel kent ons land natuurlijk. En ook al had hij een paar aanbiedingen toen sportief directeur Vincent Manhart belde, heeft hij niet lang getwijfeld en ook niet gewacht op een telefoontje van de Nederlandse Voetbalbond.
3: Nee, absoluut niet. Vincent belde en heb ik daar gelijk thuis over gehad. En die zei gelijk, Mark, dat moet je doen. Dit is een hele mooie job met een elftal en spelers waar je iets van kan maken.
4: Ten slotte kwam de kwestie rond Thibaut Courtois een paar keer aan bod. Hij wil een interland sabbatjaar nemen, maar daar moet eerst over gepraat worden.
0: Weer vanmiddag zon en stapelwolken tot 25 graden in het centrum. Morgen en overmorgen zonnig met morgen temperaturen tot 29 graden. Zondag kan dat 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De buitenring rond Gent is door een ongeval volledig versperd ter hoogte van de Oudenaardse Steenweg, de N60. Er is een file vanaf de Pegoulaan. Verkeer vanuit Zelzaten kan beter via de Kennedylaan rijden richting Destelbergen. Op de E40 richting kust ruim een kwartier file tussen Drongen en Nevelen. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook op de A12 vanaf Hoevenen, 20 minuten op de E19 van voor Sint-Job en 40 op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Wezenbeek en Zaventem.
6: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
7: Lars de Grote.

Piet Kent, it's a real good feeling. Ook al is het zomer, ik zie dat er ondertussen weer een aantal kaarten de deur uitgingen voor de Rat Pack in Concert, de Christmas Edition. Oké, zondag 8 november, dat is nog ver af. Maar goed, als je goede plaatsen wil, dan zou ik toch niet meer wachten. Het is namelijk de laatste. Met de VRT Big Band, met Vanessa en Yannick, met Barbara Dex, Lies, Helmut Lotti, Loredana en Kleimans en Van Geel. Twee keer, om 2 uur en om 7 uur. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, vlak naast het station. Makkelijker kan eigenlijk niet. Je kaarten kan je nu bestellen bij Radio BNE. Op VRT Max.

0: wonderful time up there.
1: Way up there. Dat is een vrolijke visie op de hemel, zeg. Gloria, hallelujah, Elvin Stardust, maar a wonderful time up there.

0: Ja, wat hè?
1: Extreme gelukzaligheid bij de dames. De Supremes met geluk in de liefde en geluk in de hitlijsten. I Hear a Symphony.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
3: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: ook een half uur. En verder nergens meer dan 10 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Wezenbeek en Machelen. En naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Kruinem een kwartier.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Randy Crawford. One day I'll fly away. Een koffietje op het terras, een cryptogram en de evergreens van Radio BNE. Dat is voor mij het geluk. Wat een mooie boodschap van Steffi de Schuiter. En ik geef het graag toe hoor. Het is altijd fijn om een beetje feedback te krijgen. Dat kan via Radio BNE op VRT Max. Daar heb je een knop om te reageren. Gebruik hem. Laat je volledig gaan.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Deze jongen heeft altijd iets gehad met Amerika en dat is nogal logisch. Hij is geboren in New York en zijn vader was een Amerikaanse filmregisseur. Maar zelf was hij een van de grote iconen van de Franse muziek. Joe Dassin, l'Amérique.

Even weg van de drukte en genieten van die momenten die jammer genoeg veel te vluchtig zijn. Samen met Lieven, net als 50 jaar geleden, na het tuinfeest. Heb je al gestemd voor de Radio Bene Willy Sommers 74? Ja, in dat geval dank je wel. Nee, doe het dan zo vlug mogelijk. Zo kan je zelf bepalen wat er uit je radio komt. Bij Vanessa en bij Peter. Overmorgen tussen 9 en 2. Om te stemmen ben je welkom bij Radio Bene op VRT Max. Willy Sommers 74. Samen.

de boodschap was inderdaad kort, maar wel heel duidelijk. Ik zie je graag. En ik meen het ook. André van Duin. Tony Mertens heeft net gestemd voor de Radio Bene Willy Sommers 74. Net als Evelien Koremans en Bart Lacante. Dankjewel alle drie. Fijn hoor. En ondertussen, kijk, gaan wij nog eens wat goud zoeken. Net als in de jaren 60 met The Ventures.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ-Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp gisteren vroegtijdig stop nadat er een incident was geweest met een lokale inwoner. Dat blijkt nu de 54-jarige verhuurder van het terrein te zijn. Het parket vraagt om zijn aanhouding. KLJ-voorzitter Jeff Malfried.
1: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident van voyeurisme, maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
0: De tiener die zeker 7 mensen doodschot in Thailand had zijn aanval goed voorbereid, dat zegt de Thaise premier. De jongen schoot thuis eerst zijn grootouders dood met het wapen van zijn grootvader. Daarna ging hij naar zijn school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Over zijn motief is niets bekend. In Griekenland is de burgemeester van Stylida, een plek in centraal Griekenland, opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bos. In Stylida verwoestte een natuurbrand vorige week meer dan 10.000 hectare bos. Onderzoek toont aan dat de brand ontstond door een vonk van elektrische kabels, die eigendom zouden zijn van het windmolenpark. En de burgemeester is eigenaar van dat elektrisch installatiebedrijf dat gelinkt wordt aan dat windmolenpark. Ook een aannemer is opgepakt. Beiden riskeren meer dan 10 jaar cel. In Griekenland woeden nog steeds 10 natuurbranden. Daarbij zijn al 5 doden gevallen. En vanmiddag is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, voorgesteld. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerp. Nu stond de Nederlander de pers voor het eerst te woord. Er kwamen wel wat vragen over zijn kennis van onze landstaal Frans, maar dat vindt Van Bommel niet belangrijk.
2: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen en zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle pleinen, dan zijn alle mensen blij. En wat voor taal er dan gesproken wordt, is in mijn ogen niet zo belangrijk. Je moet elkaar kunnen begrijpen en daarmee succes proberen te behalen.
0: Het weer vanmiddag zon en ook stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Morgen en overmorgen wordt het zonnig, met morgen temperaturen tot 29 graden. Zondag kan het 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Eerst een belangrijke nieuwsmededeling. Er is een verschil tussen André Hazes en André van Duin. Voilà. Er staat 167 kilometer file op de E40 richting kust. 20 minuten extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt. De buitering rond Gent is door een ongeval volledig versperd ter hoogte van de Oudenaardse Steenweg, de N60. Er is een file vanaf de Pegoulaan. Verkeer vanuit Zeilzaten kan beter via de Kennedylaan rijden richting Destelbergen. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Brecht 20 minuten. Op de E313 van voor Massenhoven een half uur. En verder nergens meer dan 10 minuten richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Linkeroever is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. En naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Kraaienem een kwartier.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE topcollectie.
4: Lars de Grote.

Weekend van Earth and Fire, de Nederlandse groep met zangeres Christina Kaagman. Die heeft als artiestelijke voornaam Journey gekozen. En gisteren raakte bekend dat ze exact 1 week geleden gestorven is. Dat gebeurde op vrijdag 31 juli. De uitvaart was ook gisteren trouwens. Journey Kaagman was al een hele tijd ziek. Ze is 79 jaar geworden.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zal je

Soul Sister, Locks and Keys. Overmorgen gaan we de archieven van het jaar 1981 ontgrendelen. Dat doen we na het verjaardagsfeestje voor Willy Sommers. Dan hoor je 2 uur lang de beste evergreens van 45 jaar geleden. In de Radio Bene tophits van 1981. Van de Rolling Stones tot Wiltura. Zondag van 4 tot 6. En dan de Rat Pack met Yannick.

0: The Fine Young Cannibals, Good Thing. Zo dadelijk een heel goede evergreen van begin jaren 70.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

Het zoveelste verhaal van een jongeman die in Hollywood het geluk probeert te vinden, maar het enige wat hij tegenkomt is tegenslag en miserie. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. En over tegenslag gesproken, dit kan ook tellen. Love.

Zaz. Overmorgen komt ze weer naar België. Ze komt zingen, dansen, lachen en springen op Festival de Ranouter. Net zoals in 2013 en in 2016 en net zoals 3 jaar geleden. Overmorgen dus in de Ranouter, Zaz en Champs-Élysées. Ik zie iets meer dan 180 kilometer file. Op de E40 richting kust, 20 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Nevelen. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 15 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 1/2 uur. En verder richting Antwerpen nooit meer dan 10 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 1/2 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring 1/4 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren aanschuiven door een ongeval. En op de E40 tussen Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Wezenbeek en Wemmel.

Angelo Brandoardi. Zijn haar bleef groeien, maar zijn succes bleef uit. Tot ergens in de jaren 70, dankzij dit soort pareltjes. La Pulce d'Aqua. En dan nu twee heren die voor de goede sfeer gaan zorgen tijdens de Rat Pack in Concert. De Christmas Edition. De allerlaatste editie op zondag 8 november in Antwerpen. Kaarten kan je bestellen bij Radio BNE op VRT Max. Ik heb het over Kleimans en Van Geel.

0: going by any company.
1: Van je vrienden moet je het hebben. Kid Creole and the Coconuts. Stoel Pigeon. Bijna 23 jaar geleden, toen onze zoon Bo geboren werd, toen hebben we een cd'tje gemaakt met allemaal liedjes met een betekenis voor ons om uit te delen. En dit hier was er eentje van de geniale Nat King Cole.

0: kansen.
1: Clouseau, daar gaat ze. En daar gaat je kans om nog te stemmen voor de Radio Bene Willy Sommers 74. Of toch bijna. Het kan nog tot morgenochtend 9 uur. Jouw bijdrage is welkom bij Radio Bene op VRT Max. En ik kan je nu al zeggen, voorlopig staat Laat de Zon in je Hart niet op nummer 1. Maar dat kan nog altijd veranderen natuurlijk. Je hoort het overmorgen wel tussen 9 en 2. Bij Vanessa en bij Peter.

0: Soulful Dynamics. 55 jaar geleden over een jonge dame om nooit meer te vergeten. Mademoiselle Ninette. Die is ondertussen ook al lang met pensioen. Na 4 uur heb je Mademoiselle Vanessa met Radio Bene goed gezind. Bon weekend. Tot maandag. Radio Bene.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De familie van de 19-jarige jongen die is overleden na een vechtpartij in Gent vermoedt dat zijn dood vermeden had kunnen worden. Begin april raakte de jongeman uit Oudenburg betrokken bij een vechtpartij tijdens een nachtje uit. Na afloop lieten zijn vier vrienden hem achter in de inkomhal van zijn appartement. Ze dachten dat hij dronken was. Hij belandde in een maandenlange coma. De familie zit met veel vragen, zegt hun advocaat Jurgen Damers.
1: Ik denk als je dan ziet van waar dat het allemaal ontstaan is en wat er allemaal gebeurd is, dat die omstandigheden het eigenlijk ook nog pijnlijker en harder maken. Hè. Als men vroeger was geweest en als men rechtstreeks naar de spoed was geweest, ja, dat waarschijnlijk de situatie helemaal anders was geweest, hè, en dat het nooit tot een tragisch einde had moeten komen.
0: De vier vrienden van het slachtoffer worden verdacht van schuldig verzuim. De man die tijdens het gevecht geslagen heeft, is geïdentificeerd en wordt nog opgespoord. Staatsbank Belfius heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar voor het eerst meer dan een half miljard euro winst geboekt. Alleen de verzekeringstak deed het wat minder goed dan in dezelfde periode vorig jaar. Belfius verwijst naar de zware hagelstormen van eind mei met bijna 10.000 schadedossiers. De federale regering is op dit moment volledig eigenaar van Belfius, maar wil 20% van haar aandeel verkopen. Tegen eind augustus moeten de niet bindende biedingen binnen zijn. In ons land is voor het eerst een paard besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. Ook mensen kunnen het Westnijlvirus krijgen, maar dat is in de meeste gevallen ongevaarlijk, zegt Steven Kalles, infectioloog bij het UZ Gent.
2: 99% van de mensen zal eigenlijk niet ziek worden door het Westnijlvirus. En een heel klein percentage van de mensen die kunnen een hersenontsteking krijgen. En dat is dan nog een heel ernstig klinisch beeld waarbij mensen moeten opgenomen worden. Maar opnieuw, de overgrote meerderheid van de mensen zal er niet ziek van worden, in tegenstelling tot paarden die daar veel gevoeliger voor zijn.
0: In Griekenland is de burgemeester van Stylida, een plaats in centraal Griekenland, opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bos. In Stylida verwoestte een natuurbrand vorige week meer dan 10.000 hectare bos. Onderzoek toont aan dat de brand ontstond door een vonk van elektrische kabels die eigendom zouden zijn van het windmolenpark. En de burgemeester is eigenaar van het elektrisch installatiebedrijf dat gelinkt wordt aan het windmolenpark. Ook een aannemer is opgepakt. Beide riskeren meer dan 10 jaar cel. In Griekenland woeden nog steeds tientallen natuurbranden. Daarbij zijn al 5 doden gevallen. Zon en stapelwolken vanmiddag en tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en dan stijgen de temperaturen. Morgen tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Een hele vrolijke vrijdag. En daar ga ik mee kunnen voor zorgen, denk ik. Dankzij muziek van onder andere Céline Dion, Hugo en Trapassi.
4: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: blind, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash, de man met een stem zo diep als een kelder. I walk the line. Ik heb afgelopen zomer een heel mooi cadeau gekregen van Hugo Sigal. Ik mocht in primeur zijn gloednieuwe album beluisteren, dat ergens in september verschijnt, Timeless. Hugo trekt daarop alle registers open met groot orkest, fantastische arrangementen en een heleboel liedjes die ook in de Red Pack kunnen op zondagavond. Daar ga je er heel veel horen.

0: Viola Wilson, Gonna Get Along Without You Now. Allemaal goed voor haar, maar waarom zou je dat proberen? Verder gaan zonder Radio B? Nee. Hier hoor je de beste hits, de grootste klassiekers en heel veel artiesten van bij ons. Dat wil zeggen heel veel klassiekers van artiesten van bij ons. En Willy Sommers geeft toe, dat is een klassieker op zijn eigen.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
10: Beetje zenuwen.
9: Maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
14: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Nog steeds à volonté.
16: This is the muscle of Lunch Garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nou, ik heb toch de indruk dat dat voornamelijk mannen zijn die graag die toppositie bekleden. Nu zondag toppositie voor Willy Sommers hier op Radio BNE. Hij wordt 74. Niet te geloven. Als je hem ziet, ziet er zoveel jonger uit. Gedraagt zich ook veel jonger. De eeuwige jonge Willy Sommers. Vergeet niet te stemmen via VRT Max. Dan geniet je zondag dubbel van de 74 mooiste.

Liv Garrett, geboren om te dansen. Jo Leemans was duidelijk in de wieg gelegd om te zingen, om mensen te entertainen. En Jo wordt volgende week donderdag 99. Veel nostalgie voor haar.

Hoe kunnen we het vergeten? Dat moment onder moeders paraplu waarover Jo Leemans 67 jaar geleden al zong. Op 4 september komt er een nieuw album van Céline Dion. Vlak voordat ze haar concertreeks in Parijs aftrapt. En wat hou ik van die prachtige nieuwe single van haar. Bonjour, pardon, merci.

Percy Sledge, My Special Prayer. Dadelijk wordt hier een gebed van Cindy de Rover gehoord. Zij wil heel graag Gibson Brothers nog eens horen. Kom eraan, Cindy.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Que sera mi vida. Het is een hele drukke zomer voor David van Dijk. Maar de eerste week van augustus heeft hij zichzelf vrijgegeven. Omdat zijn vrouw morgen jarig is. Vorig jaar is ze 50 geworden. Hebben ze toen door de drukte niet echt goed kunnen vieren. Dus ze gaan een weekje met het gezin naar het Comomeer in Italië. En daarna weer alle remmen los. Want David staat 20 jaar op de planken. Wordt uit.

gevierd componist. Maakte liedjes voor onder andere Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Miley Cyrus. Een aantal films ook, maar dit was zijn grootste solo-hit, Break My Stride. Sorry folks, we moeten er even uit.

0: old folks. It goes to show you never can tell. Ik hoop dat de old folks en young folks al heel veel hebben meegezongen. Vanmiddag met Radio BNE. De grootste hits, de mooiste evergreens. Veel artiesten van bij ons.
1: We got it together, didn't we?
0: En stel voor dat je nu massaal de benen losgooit met Barry White.
1: We've definitely
0: tot
1: got
0: vijf uur.
1: Together.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. De uitbater die verdacht wordt van voyeurisme op een kamp van KLJ Balen is vrij onder voorwaarden. Belgische bouw- en chemiebedrijven die grondstoffen vervoeren via de binnenvaart krijgen stilaan problemen. En de nieuwe voetbalcompetitie start vanavond zonder play-offs. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières is vanmiddag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd en is intussen ook verhoord. Marieke van Kouwenbergen, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, het parket van Verviers had de aanhouding van die man gevraagd. Het gaat om de verhuurder van kampterreinen in Plombières. Maar woensdag is daar dus een ernstig incident geweest. En een KLJ-groep uit Balen heeft dat toen gemeld bij de politie. En heeft dat kamp dan ook vroeger dan gepland stopgezet. Er waren 100 kinderen mee op dat kamp tussen 6 en 16 jaar. En het is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk wie de mogelijke slachtoffers zijn. Dat zegt de voorzitter van de KLJ, Jeff Malvliet.
2: Gisteren werd meegedeeld dat het eigenlijk enkel leiding was die slachtoffer is geweest van het voyeurisme. Op dit moment kunnen we enkel bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten leiding is, maar we kunnen niet uitsluiten dat er ook ledige slachtoffers zouden kunnen geweest zijn.
1: Ja, die verdachte die is nu dus vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt intussen nog volop. De man verhuurde trouwens ook aan andere jeugdgroepen terreinen, onder meer aan de Giro. En een van hun groepen was daar ook al op kamp begin deze zomer, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Zij horen dat nieuws in de media en leggen meteen de link natuurlijk. Dus vandaar dat ze ook gebeld hebben. Dat is heel goed dat ze gebeld hebben. Op die manier kunnen we hen ondersteunen en kijken waar dat zij nog vragen of bezorgdheden rond hebben. Ook al is er bij hen niet voorgevallen.
1: Ja, het is nu afwachten wat het verdere onderzoek nog zal opleveren.
0: Dankjewel, Marieke. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is gearresteerd op verdenking van moord. Hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. Zijn moeder en een 22-jarige vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. De onderzoeksrechter zal straks beslissen over hun mogelijke aanhouding. De lage waterstand van de rivieren en kanalen begint steeds meer bedrijven parten te spelen. Dat zegt ondernemersorganisatie Voca. Dat geldt vooral voor bouwbedrijven en chemische bedrijven die afhankelijk zijn van transport via de binnenvaart. De bouwsector kampt met een tekort aan grondstoffen. De chemiesector heeft het dan weer moeilijk om half afgewerkte producten naar Duitsland te vervoeren. Johan Leeten van Voca Limburg.
4: Waar vroeger de boten 2000 ton mochten vervoeren, mogen die nu nog 500 ton vervoeren. Het tweede aspect is dat, los van het feit dat die capaciteiten zijn gekrompen, dat ook nog eens de prijzen omhoog gaan. Waarom? Omdat natuurlijk er niet veel meer boten zijn. Dus je hebt 2 effecten, minder capaciteit en hogere prijzen. En dat doet vooral de bouwsector en ook de chemische sector pijn.
0: Spanje hoopt de minderjarige migranten die nog in de Spaanse enclave Ceuta zijn in de komende weken naar het vasteland te brengen. Volgens de Spaanse minister van Jeugd zijn tot nu toe 1342 jongeren geregistreerd. Meisjes en kinderen jonger dan 13 krijgen prioriteit. Vorige week werd Ceuta vanuit Marokko overrompeld door tienduizenden migranten. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste migranten keerden na een paar dagen terug naar huis, maar duizenden mensen zijn wel nog gebleven en daar zitten veel minderjarigen bij. Dat is geen toeval, zegt correspondent Miral de Bruyne, want zij maken meer kans om in Spanje te kunnen blijven.
5: In Spanje hebben ze namelijk een wet dat op het moment dat een minderjarige migrant het land inkomt zonder ouder of voogd, dus helemaal alleen en ze niet echt kunnen bewijzen waar die ouders dan zijn, dan wordt de Spaanse overheid letterlijk een soort van voogd van die minderjarigen, dan mogen ze ook blijven. Hebben ze recht op onderwijs, recht op onderdak.
0: In de Tour de France voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de koninginnenetappe die eindigt op de top van de Mont Ventoux. Jonas Maas, klimmen is al begonnen. Wat is er nog gebeurd?
6: Wel, we zijn nog onderweg met 3 rensters, want Demi Vollering is net gedemarreerd uit een groepje van zo'n 10 rensters, waar de grote namen nog allemaal samen zaten. Enkel Pauline Ferrand-Prévot, de tourwinnares van vorig jaar, en ook Kim Lecour, de winnares van gisteren, moest al snel los op de slotklim vandaag. Met nu nog een kleine 9 kilometer tot de top van de Ventoux, rijdt de top 3 het klassement dus samen weg van de andere favorieten. En het wordt een tactisch steekspel tussen de grote drie, want Nivea Dome heeft ze net ook een versnelling geplaatst. De gele Royster keek naar Vollering, haar dichtste achtervolger, en die moet dat gat nu proberen te dichten. Dus nog een kleine 9 kilometer en dan weten we wie deze etappe wint en wie misschien ook wel de macht grijpt in deze Tour de France van.
0: Bedankt, Jonas. En vanavond trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. Na 15 edities met, is het nu voor het eerst weer zonder play-offs. Op het einde van de gewone competitie zullen er dus geen extra wedstrijden meer zijn voor de titel, het Europees voetbal, en ook om uit te maken welke ploeg zakt naar tweede klasse. Maar volgens Sportza-collega Tom Boudeweel is Club Brugge ook zonder die eindronde opnieuw de grote favoriet.
7: Op basis van de gigantische budgetten die Club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen en die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
0: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer, morgen al tot 29 graden en zondag loopt dat op tot 31 graden. Vooraan de uitbater van het kampterrein, die was opgepakt voor voyeurisme, is vrij onder voorwaarden. Ook andere jeugdbewegingen die de kampplaats gebruikten stellen zich vragen. Meer op 14nieuws.be.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Goed gezind.
8: Vanessa van Hoven.

Er is misschien niet eens meer zoveel om af te rijden. Na al de droogte van de voorbije weken, gras is mogelijk helemaal dood. Zo langzaam Goris maar gestemd heeft voor zijn favoriete hits van Billy Sommers. Die twee zijn al heel veel jaren fijne collega's en goede vrienden ook.

will come in time, just be patient. Nog even geduld, nu zondag tussen 9 en 2. De Willy Sommers 74 hier op Radio BNE. Ik bel ook met vrienden en collega's. En een van die collega's is Wendy van Wanten. Haar zoon Dylan vormt een muzikaal duo met Amber. En dit is hun nieuwe single. Oeh.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij

0: Welkom, die mannen van de Human League. Zeker met singles zoals deze. Er is best goed nieuws over Suzanne en Freek. Freek voelt zich prima eigenlijk op dit moment. En zeker goed nieuws voor de Vlaamse fans, want zondag komt het lieve koppel naar Suikerrock in Tiene. En op zondag 16 augustus schitteren ze ook op het Rijversfestival in Lievegem. Gaat mooi zijn.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Maakt niet uit hoe laat je straks gaat slapen. Dit melodietje zit waarschijnlijk nog in je hoofd. Peter Orlof, Ein Mädchen für immer. De eerste solo nummer 1 hit nu voor Freddie Mercury. Die zong Living on My

0: Daarom maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Die Kate Bush heeft toch sfeervolle liedjes gemaakt. Met haar elfenstem. En met de Fairlight Series One synthesizer. Het was Peter Gabriel die haar voorstelde aan dat instrument. En zij zou dan als wederdienst meezingen op hits van hem. No Self-Control en Games Without Frontiers. Hele mooie muziek. Het is volop zomer. Frank Hanan zorgt voor zwoele Spaanse sfeer. Baila, baila mee.

0: Muziek die goed is voor het humeur en ook voor het losgooien van de heupen. Baila Baila Mee van Frank Galan. En dan nu graag je aandacht voor een meisje van 13. Dat een wereldster is in de jaren 50. En dat in 1960 een show geeft met in het voorprogramma een zeer onbekend viertal uit Liverpool, de Beatles. Ik geef u Brenda Lee.
1: Aha, honey. All right.

0: Sweet Nothings.
1: Sweet Nothings, geweldige hits, ja, voor Little Miss Dynamite, Brenda Lee. Ik kan het niet geloven dat dat een meisje van 13 is dat je hier hoorde. Het was haar eerste wereldster en er zouden er nog heel veel volgen. Over naar een Vlaams koppel nu.

Erik en Sanne in het Engels en het Nederlands door elkaar. Ik heb nog iets Frans nu, iets heel moois. Avant toi. En ook nog een oproep. Vergeet vooral niet te stemmen voor jouw favoriete hits van Willy Sommers. Want zo geniet je zondag dubbel. Willy wordt zondag 74. En dan krijg je tussen 9 en 2 74 hits op rij. Mooi weekend.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n €110 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €110 miljoen. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De uitbater die verdacht wordt van voyeurisme op een kamp van KLJ Balen is vrij onder voorwaarden. Belgische bouw- en chemiebedrijven die grondstoffen vervoeren via de binnenvaart krijgen stilaan problemen. En de Poolse Nivea Doma wint de koninginrit en pakt ook het geel in de Tour voor vrouwen. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières is vanmiddag vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd en is intussen ook verhoord. Marieke van Kouwenbergen, wat is daar de laatste stand van zaken?
1: Wel, het parket van Verviers had de aanhouding van die man gevraagd, maar de onderzoeksrechter heeft dus beslist om hem vrij te laten en voorwaarden op te leggen. Het gaat voor alle duidelijkheid om de verhuurder van kampterreinen in Plombières en hij wordt dus verdacht van voyeurisme. Die KLJ-groep uit Balen had dat woensdag gemeld bij de politie en heeft het kamp dan ook vroeger dan gepland stopgezet. Er waren zo'n 100 kinderen tussen 6 en 16 jaar mee en het is nog altijd niet duidelijk wie de mogelijke slachtoffers zijn. Zegt de voorzitter van de KLJ, Jeff Malvliet.
2: Gisteren werd meegedeeld dat het eigenlijk enkel leiding was die slachtoffer is geweest van het voyeurisme. Op dit moment kunnen we enkel bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten leiding is, maar we kunnen niet uitsluiten dat er ook ledige slachtoffers zouden kunnen geweest zijn.
1: Ja, die man verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was daar deze zomer ook al op kamp, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Er is inderdaad een Giro-groep deze zomer ook al in Plombières op kamp geweest, op diezelfde kampplaats. Ze hebben ons gecontacteerd omdat ze het nieuws ook via de media hadden vernomen. En zij wilden vooral even laten weten dat zij daar ook geweest waren, maar dat er bij hen geen incidenten zich hadden voorgedaan.
1: Ja, die verdachte is nu vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel voor de uitleg, Marieke. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is gearresteerd op verdenking van moord en hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. Zijn moeder en een 22-jarige vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek rechter zal straks beslissen over hun mogelijke aanhouding. De lage waterstand van de rivieren en kanalen begint steeds meer bedrijven parten te spelen. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA. Dat geldt vooral voor bouwbedrijven en chemische bedrijven die afhankelijk zijn van het transport via de binnenvaart. De bouwsector kampt met een tekort aan grondstoffen. De chemiesector heeft het dan weer moeilijk om half afgewerkte producten naar Duitsland te vervoeren. Johan Lette van VOCA Limburg.
4: Waar vroeger de boten 2000 ton mochten vervoeren, mogen die nu nog 500 ton vervoeren. Het tweede aspect is dat, los van het feit dat die capaciteiten zijn gekrompen, dat ook nog eens de prijzen omhoog gaan. Waarom? Omdat natuurlijk er niet veel meer boten zijn. Dus je hebt twee effecten, minder capaciteit en hogere prijzen. En dat doet vooral de bouwsector en ook de chemiesector pijn.
0: De politie en het agentschap Natuur en Bos hebben in Merchem in West-Vlaanderen een werknemer betrapt die illegaal duizenden liters water heeft opgepompt. Hij heeft daarmee gewassen water gegeven en dat is door het oppompverbod verboden. De man zou al meer dan 500.000 liter water opgepompt hebben. Spanje eist dat Italië zijn grenscontroles opheft. Die werden ingevoerd vanwege de migratiecrisis in Ceuta. Als dat tegen zondag niet is gebeurd, volgen er tegenmaatregelen, zegt Spanje. Italië reageert dat het de maatregelen pas volgende week vrijdag zal herbekijken. Volgens Italië zijn ze nodig om mensensmokkel vanuit Ceuta te vermijden. Maar volgens Spanje hebben migranten geen mogelijkheden om vandaar het Europese vasteland te bereiken. Vorige week werd Ceuta vanuit Marokko overrompeld door tienduizenden migranten. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste migranten keerden na een paar dagen terug naar huis. Duizenden mensen zijn wel gebleven. En in de Tour de France voor vrouwen heeft de Poolse Kasia Nivea Doma de 7e etappe gewonnen. Ze demareerde tijdens de slotklim op de Mont Ventoux en pakt naast de ritzege ook de gele trui. Een verslag van Jonas Maas.
5: Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. En dat is exact wat de Poolse Nivea Doma heeft gedaan op de flanken van de Ventoux vandaag. Marleen Royster in de gele trui zet haar ploeg meteen aan het werk op de slotklim. En zo bleven al snel enkel nog de kopvrouwen over. Na een versnelling van Demi Vollering konden dan enkel de gele Royster en Nivia Doma nog volgen. De top drie in het klassement dus samen onderweg voor een strijd om de ritzege en het geel. Even later demareerde Nivia Doma en de twee anderen keken naar elkaar. De voorsprong van de Poolse liep al snel op naar een minuut en meer. Royster en Vollering leken niet sneller te kunnen. Kasia Nivia Doma pakt zo de overwinning in de koninginnetappe en ook het geel. Vollering en Royster volgen op 15 en 39 seconden. De Tour is dus nog niet gereden. Het wordt nog een heel spannend slotweekend.
0: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer. Morgen al tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Begin volgende week opnieuw iets minder warm. Maar vanaf woensdag stijgen de temperaturen opnieuw. Vooraan, de uitbater van het kampterrein, die was opgepakt voor voyeurisme, is vrij onder voorwaarden. Ook andere jeugdbewegingen die de kampplaats gebruikten, stellen zich vragen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio BNE.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio BNN. He's in coal in 1992, zo.
6: You're the

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd nadat enkele leden van de KLJ naar de politie waren gestapt. De verdachte verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was er ook op kamp, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
1: Er is inderdaad een Giro-groep deze zomer ook al in Plombières op kamp geweest, op diezelfde kampplaats. Ze hebben ons gecontacteerd omdat ze het nieuws ook via de media hadden vernomen. En zij wilden vooral even laten weten dat zij daar ook geweest waren, maar dat er bij hen geen incidenten zich hadden voorgedaan. En verder zijn we met die groep aan het kijken op hun vraag ook waar dat wij nog in kunnen ondersteunen.
0: Op het terrein verbleef ook nog een scoutsgroep, maar ook daar werden voorlopig geen incidenten gemeld. De verdachte is nu vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog. In ons land is voor het eerst een paard besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. Ook mensen kunnen het Westnijlvirus krijgen, maar dat is in de meeste gevallen ongevaarlijk, zegt Steven Kalles, infectioloog bij het UZ Gent.
2: 99% van de mensen zal eigenlijk niet ziek worden door het Westnijlvirus. En een heel klein percentage van de mensen die kunnen een hersenontsteking krijgen. En dat is dan nog een heel ernstig klinisch beeld waarbij mensen moeten opgenomen worden. Maar opnieuw, de overgrote meerderheid van de mensen zal er niet ziek van worden, in tegenstelling tot paarden die daar veel gevoeliger voor zijn.
0: De bouw van de balzaal aan het Witte Huis moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist, die oordeelt dat de president een tijdelijke bewoner is van de woning en dus goedkeuring van het congres moet krijgen om de balzaal te bouwen. Trump gaat in beroep tegen die beslissing. Dat betekent dat de zaak op tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof zal komen. In de Tour de France voor vrouwen heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de 7e etappe gewonnen. Ze demareerde tijdens een slotklim op de Mont Ventoux en pakt naast de ritzege ook de gele trui. Een verslag van Jonas Maas.
3: Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. En dat is exact wat de Poolse Niewiadoma heeft gedaan op de flanken van de Ventoux vandaag. Marlène Royster in de gele trui zet haar ploeg meteen aan het werk op de slotklim. En zo bleef al snel enkel nog de kopvrouwen over. Na een versnelling van Demi Vollering konden dan enkel de gele Royster en Niewiadoma nog volgen. De top drie in het klassement dus samen onderweg voor een strijd om de ritzege en het geel. Even later demareerde Niewiadoma en de twee anderen keken naar elkaar. De voorsprong van de Poolse liep al snel op naar een minuut en meer. Royster en Vollering leken niet sneller te kunnen. Kasia Niewiadoma pakt zo de overwinning in de koninginetappe en ook het geel. Vollering en Royster volgen op 15 en 39 seconden. De Tour is dus nog niet gereden. Het wordt nog een heel spannend slotweekend.
0: Weer vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer, morgen al tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio BNE.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct mijn slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

0: avond VRT Nieuws met Alain de Korte. De man van 26 die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Calo in Oost-Vlaanderen was onder invloed van drugs en reed wellicht te snel, dat meldt het parket. In een straat in het Antwerpse havengebied reed hij gisteren met zijn voertuig frontaal op een tegenligger. De 20-jarige bestuurder van die auto overleed ter plaatse. Door de ernst van de feiten vorderde het parket een onderzoeksrechter om de omstandigheden van het ongeluk verder te onderzoeken en de 26-jarige is ook voorgeleid voor die onderzoeksrechter. De Eurostox 50, de zogenoemde korf met de belangrijkste Europese aandelen, heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Ook heel wat andere beursindexen deden het de voorbije week ook al. De Amerikaanse Dow Jones-index bijvoorbeeld. En ook op de Brusselse beurs was dat het geval. Intussen veroorzaakt de geopolitieke situatie veel onzekerheid en is de olieprijs nog steeds hoog. Toch hebben de financiële markten er dus een heel goede week op zitten. Collega Michael van Drogenbroek legt uit hoe dat komt.
1: De beurzen kijken vooral naar wat er op Wall Street gebeurt en wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En de economie doet het daar goed, punt. Het is de periode dat de beursgenoteerde bedrijven met halfjaarresultaten moeten komen. En zeker in de Verenigde Staten zijn die echt heel erg goed. En dat straalt ook af. Die resultaten zetten dan aan tot wat we nu op die beurzen zien. En ook de verwachtingen, ook alles wat met de AI betreft, lijken goed te zijn. En dus dat maakt dat in de realiteit wel de beurzen het goed doen.
0: De bouw van de balzaal van het Witte Huis in Washington moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Die oordeelt dat de president een tijdelijke bewoner is van de woning en dus goedkeuring van het congres, het parlement, moet krijgen om de balzaal te bouwen. Trump gaat in beroep tegen die beslissing. Dat betekent dat de zaak op tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof zal komen binnenkort. En om 8:45 trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. Na 15 edities met is het nu voor het eerst weer zonder play-offs. Op het einde van de gewone competitie is er dus geen puntenhalvering meer en ook geen extra wedstrijden meer om uit te maken wie landskampioen wordt, Europees speelt of uit de hoogste klasse degradeert. Maar ook zonder die eindronde is Club Brugge favoriet om zichzelf op te volgen als kampioen. Dat is de analyse van Sportza-collega Tom Boudewijn.
2: Op basis van de gigantische budgetten die club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen en die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
0: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, morgen tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 14 Nieuws met Aleid de Korte. De Russische ambassade in Berlijn ontkent dat Rusland iets te maken heeft met de drone met explosieven die enkele dagen geleden is teruggevonden aan de luchthaven van Leipzig. Dat vliegtuig, of een vrachtvliegtuig, was een dag eerder naar Oekraïne gevlogen om munitie te leveren. Volgens de Russische ambassade is het incident volledig in scène gezet met de bedoeling om Moskou in een slecht daglicht te zetten. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste, gevaarlijkste en meest actieve netwerken die ooit gevat zijn in het Middellandse zeegebied. De criminelen gebruikten speedbootjes om synthetische drugs zoals MDMA via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze naar het eiland Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De bende zou op die manier meer dan 2000 mensen Spanje binnengesmokkeld hebben. Daarnet is een nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams derby KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd voor ons. Wie is er het best begonnen?
1: Ja, Club Brugge het meeste balbezit met meteen twee knallen ook op de vuisten van doelman Ilic van KV Kortrijk, van Aken en Seys. Maar eigenlijk de twee grootste kansen waren voor de bezoekers, omdat ze heel snel waren in de rug doken van het oog opgeschoven defensie van Club Brugge. En twee keer Koya Lipu die niet kon besluiten. Eén keer voor het lege doel met nog een tackle van die nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger Lee. En dan een kopbal die ruim naast ging. Dus KVK had hier gerust 0-1 kunnen voorstaan, maar we hebben nog geen doelpunten gezien. Dus na ruim een kwartier is het nog 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En de bekende Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Hij werkt met heel wat wereldsterren samen. Met Robbie Williams, Britney Spears en Mika onder meer. En groepen zoals All Saints, U2, Blur en No Doubt. Maar zijn grootste successen behaalde hij met Madonna. Hij produceerde haar album Ray of Light, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht en dat 3 Grammy Awards won. Op dat album ook het nummer Frozen.

William Orbit was 69 jaar. Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, morgen tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van 14 Nieuws.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Spanje zal vanaf morgen grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese continent niet kunnen bereiken. In Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is vanavond al de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Morgen is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Tijdens de herdenking vanavond werden bloemen neergelegd aan het internationaal monument voor slachtoffers van arbeidsongevallen. Bij de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp ooit waren ook 136 Italianen. Er is dus een Italiaanse delegatie naar Marcinel gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni was uitgenodigd, maar zij komt niet naar ons land. Na de elektrische auto's winnen nu ook de koersfietsen uit China een populariteit. Die zijn vaak tot de helft goedkoper dan fietsen van Europese of Amerikaanse makelij. Dat komt omdat China de fietskaders in carbon goedkoper kan produceren. En ook de technologie en andere onderdelen zijn gelijkwaardig. Want China produceerde jarenlang koersfietsen voor de andere merken en kon zo heel wat ervaring opdoen. Dat vertelt fietshandelaar Hidde van den Branden in Mechelen.
1: De productiekost is voor alle merken hetzelfde. De Chinese carbonproductie behoort eigenlijk echt wel tot de wereldtop. Want ze hebben eigenlijk al jarenlang ervaring om grote merken te maken in onderaanneming. Ze werken wel verder op de technologieën die worden gebruikt. En ze innoveren ook wel heel hard op de bestaande technologieën.
0: In Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal sigaretten smokkelde vanuit ons land. 3 mensen zijn opgepakt. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering. De Fransen verwijten België een van de grootste producenten van illegale sigaretten te zijn.
0: En vanavond is de nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams duel KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd nog zo'n half uur te spelen. Hoe staat het?
3: Nog altijd 1-0 voor Club Brugge. Het gebeurde voorlopig allemaal in die eerste helft. Ook de goal na 30 minuten van Hugo Vetlessen. De eerste goal in deze competitie. Al was KV Kortrijk in de beginfase 2 keer dichtbij. 2 keer via de spits Koyalipu. Maar 1 keer werd hij gestuit door de nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger van Club Brugge, Lee. En de tweede keer kopte hij de voorzet van Ambrose ernaast. Club Brugge heeft voortdurend de bal. Moet wel opletten voor die tegenprikken. Maar al te veel kansen heeft Blauw-Zwart zeker nog niet gecreëerd. 0 in de tweede periode. Vandaar dat het nu nog altijd 1-0 is.
0: Dank voor de update, Tom. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Zaterdag tot 29 graden, zondag 31. Begin volgende week tijdelijk minder heet. Maar in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse regering vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje, nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese vasteland niet kunnen bereiken. De Oekraïense president Zelensky is vanavond aangekomen in Servië voor overleg met de regering in Belgrado. Het is de allereerste keer dat Zelensky er op bezoek is sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. De trip is opmerkelijk omdat Servië traditioneel een bondgenoot is van Rusland. Dat is zo gebleven onder de huidige Servische president Vučić. Die ligt in eigen land wel sterk onder vuur. Zelensky ontmoet zaterdag zowel president Vučić als de premier van Servië en zegt voor vooral de economische banden tussen beide landen te willen aanhalen. In Belgische fietswinkels zijn naast de Europese en Amerikaanse merken ook steeds vaker fietsen en koersfietsen van Chinese makelij te vinden. Die hoeven qua prijs en kwaliteit niet onder te doen voor hun concurrenten. Vandaag werken de Chinese producenten bewust aan hun geloofwaardigheid, zegt Frederik Bakeland van het fietsmagazine Grinta.
1: De Chinese merken zijn bezig met betrouwbare verkoopskanalen te vinden. In het verleden was dat niet het geval en waren er nogal bedenkelijke websites waar je dat soort fietsen allemaal kon kopen. Bedenkelijke reputaties ontstonden, maar nu zoekt men naar betrouwbare verkoopskanalen. En dat vind je bij dealers, fietswinkels, hier bij ons. Dus men bouwt aan de geloofwaardigheid van die merken. Je ziet die fietsen ook in het profpeloton. Er zijn distributeurs die die fietsen gaan promoten in onze markten. Dus men is bezig die consument aan het winnen.
0: En in het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen vanavond. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het verslag is van Tom Boutweel.
2: Een overwinning op klasse en ervaring voor Club Brugge dat de hele wedstrijd onder controle hield. Al was het wel even schrikken bij twee grote kansen voor Kortrijk in de openingsfase. Koya Lipu miste ze allebei. Diakon flitste voor Club, maar het was wachten tot het half uur voor de goal van Hugo Vetlessen. Na de pauze speelde de titelverdediger op automatische piloot en via goals van Forbes en Trezoldi behaalde Brugge een logische overwinning. De ideale start voor enkele nieuwkomers ook. Kortrijk bleef lang in de wedstrijd, maar viert zijn terugkeer zonder punten.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, zaterdag tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNN.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Spanje voert vanaf nu grenscontroles in voor Italianen die het land binnen willen. Meer uitleg door correspondent Sven Duytens vanuit Madrid.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Ondertussen becijferde Marokkaanse mensenrechtenorganisaties dat minstens 140 mensen gestorven zijn om Ceuta te bereiken, de meeste verdronken in zee. Nog volgens de organisaties, op een persconferentie vanavond, kwamen in totaal zo'n 72.000 mensen illegaal in de enclave aan de voorbije week, maar zeker 70.000 keerden ondertussen al terug naar Marokko. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is vanavond de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Zaterdag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Tijdens de herdenking vanavond werden bloemen neergelegd aan het internationaal monument voor slachtoffers van arbeidsongevallen. Bij de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp ooit waren ook 136 Italianen. Er is dus ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. In Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal sigaretten smokkelde vanuit ons land. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: Turkije, Pakistan en Saoedi-Arabië hebben een defensiepact afgesloten. De 3 landen gaan dus militair nauwer met elkaar samenwerken. Dat moet volgens de leiders van de 3 landen de veiligheid in de regio ten goede komen. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in Mekka in Saoedi-Arabië. Turkije is ook lid van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Maar president Erdogan verzekert dat de samenwerking met Pakistan en Saoedi-Arabië geen negatieve gevolgen heeft voor de NAVO. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg vanavond KV Kortrijk thuis met 3-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een overwinning op klasse en ervaring voor Club Brugge dat de hele wedstrijd onder controle hield. Al was het wel even schrikken bij 2 grote kansen voor Kortrijk in de openingsfase. Koya Lipu miste ze allebei. Diakon flitste voor Club, maar het was wachten tot het half uur voor de goal van Hugo Vetlessen. Na de pauze speelde de titelverdediger op automatische piloot en via goals van Forbes en Trezoldi behaalde Brugge een logische overwinning. De ideale start voor enkele nieuwkomers ook. Kortrijk bleef lang in de wedstrijd, maar viert zijn terugkeer zonder punten.
0: Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is blij met de competitiestart. Zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
4: Het is dit jaar een ander format. Dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn. En vandaag was een goed begin.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Zaterdag tot 29 graden, zondag 31. Begin volgende week tijdelijk minder heet, maar in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio B.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Het schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. De cocaïne is intussen vernietigd. In het noorden van Frankrijk heeft de politie dan weer een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal van hen zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheer, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt wat. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperatuur tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNR.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

0: 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ruil tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen lang. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. Nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold, die vanuit België liever sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen